0: Kids Radio.
1: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
0: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je weer luistert naar de ochtendshow. Ik ben terug van mijn mini-vakantie.
2: Ja, en ik was al terug van mijn vakantie. Dus,
0: ja, jij was langer op vakantie.
2: Ik was langer op vakantie. Ja. Dus op volle kracht weer vooruit met de ochtendshow. De zomervakantie komt er al bijna weer aan hoor. Dus dan kan iedereen lekker weg. En daarover gesproken, we hebben sinds afgelopen maandag elke dag een Go Kids tip van de dag. Dat doen we juni, juli en augustus. En dan hebben we de allerleukste tips speciaal voor jou. En de Toverland ken ik en de Efteling ken ik. Nee, maar hier zitten ook tips bij van parken en plekken waar je naartoe kan gaan waar je misschien nog nooit van gehoord hebt.
0: Mijn leukste tip blijft nog steeds die struisvogelboerderij in Zeeland.
2: Ja,
0: wie komt er nou weer bij een idee om een struisvogelboerderij te bedenken? Ja. Hoe dan?
2: Ja, dat is een leuke ik zou er ook wel een keer naartoe willen gaan.
0: Het lijkt me wel eng hoor, want ik heb struisvogels altijd wel een beetje enge beesten gevonden. Die zien er ook zo eng uit. Maar goed, aan de andere kant, ik bedoel, als er een hele boerderij van is, dan zal het vast en zeker hartstikke leuk zijn.
2: Nee, dat is ook zo, dat is ook zo. En koeknuffelen zit er ook tussen.
0: Oh,
2: maar goed,
0: kijk,
2: daar gaan we het later over hebben. We hebben natuurlijk sprookjesboom, we hebben de platenkast. Nou, we hebben een heleboel te doen en dat gaan we ook doen. Dit is de ochtendshow met Arnoud, met Mayoni.
0: En vandaag als allereerste met Jaap Reesema.

0: lost the key. What's up? Yo, hier is de kabouter.
1: Geef niet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee, kom gerust van de bank.
0: Als je blijft zitten, krijg je...

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen was de draak bijzonder uit zijn humeur.
1: In het bos.
2: Wegwezen!
1: Waarom bent u zo boos?
2: Ik word altijd woest als mensen de schat komen stelen.
1: Maar dat wil ik helemaal niet.
2: Oh nee? Iedereen komt hier altijd alleen maar om de schat te stelen. Het zijn allemaal dieven.
1: Maar komen er dan nooit vrienden of vriendinnetjes om te spelen of zo?
2: Nee, eigenlijk niet.
1: Wat zielig. Hier, neemt u dit koekje maar. Omdat u zo alleen bent. Ik krijg altijd het laatste koekje mee als ik bij oma ben geweest. Maar vandaag is het voor u.
3: Dankjewel, hoor.
1: Ik ben vanaf nu een vriendinnetje, hoor. Alsjeblieft. Morgen geef ik weer een koekje aan de draak.
2: Wacht! Kom terug! Je krijgt ook nog iets van mij. Kom maar gerust binnen, als je wil. Kijk eens, alsjeblieft.
1: Oh.
2: En je hoeft geen u meer te zeggen.
1: Het is prachtig. En in de zon is hij nog veel mooier. Dank u wel. Ik bedoel, dank je wel, draak.
2: Alsjeblieft, vriendin.
1: Morgen ga ik weer naar oma en de draak. En de draak, morgen ga ik...
2: En dat terwijl ik niet eens van koekjes hou.
4: Nu moet jij duwen.
5: Ik duw al de hele middag.
1: La, la, la, la, la, la, la,
4: Roodkapje, wil jij duwen?
1: Ik heb geen tijd. Ik heb mama beloofd om op
5: tijd... Wat heb jij nou?
4: Oh, wat een mooie ketting.
5: Nog mooier dan die van prinses Assepoester.
1: Dank je.
6: Wat? Mooier dan Assepoester?
5: Hoe kom jij er eigenlijk aan?
1: Van de draak.
5: Maar waarom?
1: Omdat ik hem een koekje gaf. Omdat ik zijn vriendinnetje ben.
4: Eén koekje maar? Wauw!
6: Eén karig klein koekje voor een prachtige parelketting. Eén koekje voor één ketting. Oh, het heksenhuis heeft 100.000 heerlijke koekjes.
7: Haha! Kijk eens, draak. Die heb ik allemaal van mijn hartstikke heerlijke heksenhuisje gehaald. Voor jou.
2: Koekjes en snoepjes. Jij wil zeker ook vriendjes worden, hè?
7: Natuurlijk niet. Je krijgt gewoon koekjes en snoepjes.
2: Maar ik hou niet van koekjes. En al helemaal niet van snoepjes.
7: Niks mee te maken. Goud, geld, glimmend gesteente wil ik. Net als Roodkapje, dat vriendinnetje van je. In ruil voor al het snoepgoed.
2: Dus je wilt geen vriendjes worden?
7: Natuurlijk niet. Een schat moet ik.
2: Hoepel dan maar op.
7: Dan weet ik het goed gemaakt. Dan vang ik morgen Roodkapje, je nieuwe vriendinnetje. En dan mest ik haar vet en dan vreet ik haar op. Haha, wil je dat soms?
2: Goed, ik geef je een schat. Ik geef je het mooiste wat ik heb. Wacht even.
7: Ik hoor het al rijkelijk rinkelen.
2: Alsjeblieft.
7: Dank je wel. Ik ben echt heel benieuwd wat erin zit.
2: Het is echt de mooiste schat die ik ooit heb gekregen. Iets mooiers had ik je niet kunnen geven.
7: Aha, de schat! De schat van de draak! Voor een paar koekjes!
2: Zo, die zal nog op haar neus kijken.
0: En dat was ook zo. Thuis maakte de heks haar pakje open. En daar zat niet veel in.
7: Ah, één koekje? Eén klein krenterig koekje? Dus dat is het mooiste dat meneer de draak heeft? En ik heb helemaal niks meer! Ah!
0: De heks was woedend, maar de draak had wel gelijk. Want hoewel hij niet van koekjes hield, was dat ene koekje wel het mooiste dat hij ooit had gekregen. Het was de vriendschap van Roodkapje. En dat was meer waard dan welke schat dan ook. Dat doet me denken aan die dag. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.

0: Dat waren de meiden van de groep Raak op Hallo Kids Radio. Nou, en dit was ook flink raak in muziekland, toch?
1: Ja, zeker. Er zijn weer prijzen uitgereikt. In dit geval zijn dat de BUMA Awards. En nou ja, soms heb je een prijs en er zit een hele jury en die gaat dan vertellen, nou, die is de beste. Ja. Soms heb je publiek wat kan stemmen.
0: Ja.
1: Dit is eigenlijk een hele duidelijke prijs.
0: Oh,
1: want dit is gewoon, ja, gewoon, je kan ervan vinden wat je vindt. Maar degene met de meeste streams en de meeste verkoop, die staat bovenaan.
0: Ah, oké. Okay. Ja, ja, dus, gewoon... dus even voor de duidelijkheid, wat bedoelen we dan precies met streams? Dan bedoelen we bijvoorbeeld hoe vaak die gedraaid is op Spotify en op de radio. Ja, okay,
1: ja, dus
0: duidelijk.
1: Dit is gewoon exacte wetenschap. Hier is geen spel tussen te krijgen. Je kan het mee eens zijn of niet. Maar dit is gewoon, de nummer 1 heeft gewoon, daar is gewoon het meest naar geluisterd. Nou, kijk eens even wat er in Nederland, qua Nederlandse artiest in de top 20 staat. Nou, dan zie ik een Robert van Hemert met Zoet Zout Zuur.
0: Ja.
1: Roxy Dekker staat er een paar keer in.
0: Ja, die had vorig jaar gewonnen.
1: Ja. Ja. Robert van Hemert staat er nog een keer in met Mona Lisa. Suzanne Freek, ken je dat gevoel?
0: Oh ja.
1: Fleming en Mart Hoogkamer, 100%. Dat is ook leuk natuurlijk.
0: Ja.
1: Blikkendag staat erin. Yves Berendsen staat er ook nog steeds in. Moet je nagaan, dit gaat over vorig jaar. Maar dat liedje was alweer van...
0: Ja, daarvoor. Oh, dat, ja, dat klopt, daarvoor. Ja. Oh ja, dus het maakt niet uit wanneer het liedje is uitgekomen.
1: Nee, en die is natuurlijk vorig jaar ook nog heel veel gestreamd.
0: Okay,
1: en beluisterd.
0: Duidelijk.
1: Antoon staat erin. Frenna, Martin Garrix. Lotje, dat nummer Lotje, weet je nog wel, van die...
0: Oh, ja, was ook grappig.
1: Maar dan gaan we naar de top 3. De meest geluisterde en gestreamde liedjes van vorig jaar. Op 3 staat C'est la vie van Cloud.
0: Oh, het zijn natuurlijk allemaal Nederlandse artiesten. Ja, ja, ja, ja. Ja,
1: ja, en Cloud was natuurlijk toen met het Songfestival goed
0: inderdaad,
1: bezig.
0: Ja.
1: Op 2 staat een liedje. Ja, je zou echt Roxy Dekker verwachten, maar niks daarvan. Op 2 staat Zoe Levi.
0: Oh, joh, echt waar?
1: Ja, met Snelle, het liedje Ik Zing.
0: Oh ja, die heeft toen ook al andere prijzen gewonnen. Ja, dan snap ik het wel. Ja.
1: En de absolute nummer 1, heb jij een idee? Nederlands artiest? Kan er maar eentje zijn.
0: Nou ja, je zei net Yves Berendsen, maar ik denk dat niet klopt. Want je zei dat hij niet in de top 3 stond.
1: Ik heb er nog eentje niet genoemd. En dat gaat over echte liefde die een beetje te koop is.
0: Oh, Samuel Welten. Ja, die ken ik ook wel.
1: Op Spotify 58 miljoen keer gestreamd. Dat is echt gigantisch. Het meest populaire nummer van vorig jaar.
0: Stel je voor, hè. Je hebt om een of andere reden onder een steen geleefd vorig jaar. Dat kan, hè? Dat weet ik niet. Maar zullen we hem dan even erachteraan doen? Dat je even weet om welk liedje het anders gaat die grote prijs gewonnen heeft.
1: Ja, het liedje van de Maserati, hè?

0: is toch superleuk, Janna?
1: Ja, Sa, ik geef het wel 100.000 dikke duim omhoog.
2: De zoete zusjes hoor je natuurlijk op Hallo Kids Radio, want die passen perfect met al die liedjes met die leuke kindermuziek. En wat natuurlijk ook perfect past, is een beetje muzikale opvoeding. Ja.
3: De platenkast van Arnoud.
2: Want zo kunnen we de platenkast wel noemen, toch? Beetje muzikale opvoeding van liedjes die je dus niet kent.
4: Ja, terwijl er deze week toch wel veel liedjes van kinderartiesten tussen zitten. Want ik heb natuurlijk dat liedje van Jeroen Schipper gedraaid. Pizza, patat, pannenkoeken met een ijsje toe.
2: Ja.
4: Welke heb ik nog meer gehad? Even denken. Lasagna van Weird Al Yankovic.
2: Ook leuk.
4: Waiting for the Pizza van Keith Munslow heb ik ook gedraaid. En heb ik er nog eentje, maar die ben ik vergeten. Maakt niet uit. We gaan nu naar iets heel anders. We gaan naar zoetigheid. We gaan naar chocolade.
2: Aha, nou, drie keer raaien waar ik toevallig afgelopen weekend ben geweest. Nou. Ik ben naar het chocolademuseum geweest in Brugge. Je mocht er wel wat proeven, maar... Ja, als ik heel eerlijk ben, vond ik het een beetje weinig.
4: Ja,
2: maar
4: dat snap ik, ja.
2: Heeft te maken, ik ben ook al in twee andere chocolademusea's geweest. En ik moet eerlijk toegeven...
4: Mm-hmm.
2: Deze staat niet bovenaan in mijn top 3. Maar goed, dat maakt niet uit. Hè? Dat is het hele punt, juist. Dat je allemaal naar verschillende gaat.
4: Als je in België bent, dan moet je natuurlijk toch even wat chocolade proeven.
2: Dat is waar. En dan hoort het museum er natuurlijk ook wel bij. Maar goed, aan de andere kant... Ik heb ook weer veel geleerd over de Maya's en waar de chocola allemaal vandaan kwam. En... Mijn leukste dingetje wat we geleerd hadden.
4: Nou.
2: Chocolademelk werd vroeger natuurlijk heel veel gedronken. Ook hè, in de 16e eeuw, 17e eeuw hadden we die chique mensen in die mooie paleizen. En toen hadden ze allemaal vaak een baard. Of zo'n hele chique snor.
4: Ja.
2: En wat ze toen hadden uitgevonden, komt-ie. Het speciale chocomelkopje met een speciaal houdertje. Zodat je snor niet vies wordt.
4: Ah.
2: Nou. Ja, er stonden allemaal verschillende versies daar. En dat hadden ze dan. De ene snor was natuurlijk wat groter dan de andere. Dus hadden ze allemaal speciale verschillende kopjes op de lengte van je snor. Ja, ik vond het er hilarisch uitzien.
4: En met de chocomel, ja.
2: Ja, die zat er natuurlijk niet meer in. Hè, want dat was
4: hebben we trouwens wel even, dus heel actueel, want het was gisteren in het nieuws. Chocomel heet in België niet chocomel.
2: Nee,
4: heet sesamel.
2: Heel
4: onhandig. En hij heeft chocomel besloten, daar willen we niet meer. Dus die hebben nu, dat gaat nu gebeuren.
2: Oh,
4: die hebben gezegd, wij willen dat chocomel overal chocomel heet.
2: Is dus wel makkelijker.
4: Ook in België, want die liggen een beetje dwars.
2: Ja.
4: Dus dat gaat nu gebeuren. Dus vanaf volgende maand wordt het chocomel. Ze hebben een hele campagne met allemaal bekende Belgen. En die moeten dus die naam chocomel gaan laden.
2: Ja, maar laten we eerlijk wezen. Chocomel, weet je precies wat erin zit? Sesamel, je hebt geen idee.
4: Nee.
2: Ik bedoel, er kan ook, weet ik veel, confetti in zitten.
4: Nou, van de kleinste baby's tot de allerchiekste ladies. Iedereen wil graag een boterham met chocolade. Oftewel, dus niet de chocomel, maar gewoon de pasta of de haagslag kan ook natuurlijk. Want dat is het liedje wat ik heb uitgekozen. Choco van K3 uit 2016. Dat is alweer 10 jaar oud. Stond op het album Ushaya. En die gaan we nu aanzetten.

0: Alex Warren, die hele grote hit hoor je op Hallo Kids Radio. Maar weet je wat bij ons ook een hele grote hit is? Dat is altijd de prijsvraag van de week. En nou ja, ik was een paar dagjes weg. Ik had een soort heel groot K3 weekend. Ben weer terug, want Arnoud, ja, we zijn verhuisd. En ik had nog niet de goede sleutel van de prijskast gegeven. Dus je hebt maandag en dinsdag nog niks weg kunnen geven. Nee. Maar ik heb iets in mijn handen.
1: Nou, het is tijd voor die supergeheime 10 voor 7 prijsvraag.
0: En deze week maak je kans op het WK doeboek van dit jaar. Van die hele grote tijdschriften. Hoe noem je dat? Tijdschriftenmerk. Panna, die hebben namelijk al jarenlang een heel leuk voetbaltijdschrift. En elke keer als er een WK is, of een EK, maken ze daar een speciaal doeboek van. Ja. Zodat je precies weet, nou ja, wie is en wie maakt de meeste kans. En hoe ziet de beker er eigenlijk dit jaar uit? Ja. Dat is allemaal hartstikke belangrijk natuurlijk om te weten.
1: Ja, nou moeten we wel één ding beloven. Als je nou vandaag wint of morgen of vrijdag, dat we het heel snel op de bus doen. Want
0: Goed
1: WK
0: punt.
1: Begint natuurlijk al komend weekend.
0: Ja.
1: Voor Nederland in ieder geval, op zondag.
0: Ja, maar dat hebben we wel. Ja, dat halen we wel. Dat komt goed.
1: Dus dan moet echt meteen eigenlijk, als iemand wint, moet dat op de post.
0: Ja.
1: Dat boek kun je dus winnen. Dat is hartstikke leuk om erbij te houden tijdens het WK.
0: Mm-hmm.
1: Maar daar moet je wel wat voor doen. Marjoni gaat de vraag stellen over, hoe kan het ook anders, voetbal.
0: Oké, de vraag is eigenlijk heel simpel. De vraag is, wat moet je precies doen met een voetbalwedstrijd?
1: Ja.
0: Dus nog een keer, wat moet je precies doen met een voetbalwedstrijd? En dan heb ik het natuurlijk even over de mensen die op het veld staan. Is dat...
1: A.
0: Die moeten zoveel mogelijk doelpunten scoren. Of is het...
1: B.
0: Ze moeten zo lang mogelijk een bal proberen hoog te houden.
1: Ja.
0: Of is het antwoord...
1: C.
0: Ze moeten zo snel mogelijk naar de finish rennen.
1: Ja, ik zei net ja, maar dat nee... Ik zei dat niet omdat antwoord
0: zal
1: B...
0: Zal ik nog even één keer voor de zekerheid?
1: Ja,
0: voor de
1: anders denk je op een gegeven moment dat ik bedoelde dat antwoord B bijvoorbeeld goed is. Maar ik heb geen idee. Dus nee.
0: Oké, nog één keer. Oké, dus de vraag is, wat moet je precies doen bij voetballen? Dus met zo'n wedstrijd, wat moeten die spelers dan precies doen? Is dat
1: A?
0: Moeten ze dan zoveel mogelijk doelpunten scoren? Of moeten ze...
1: B?
0: De bal hoog houden? Dus dat betekent zo met je knieën zo lang mogelijk. Of moeten ze...
1: C.
0: Supersnel naar de finish rennen.
1: Nou, dat zijn dus de opties. A, B of C. Wat moet je doen bij een voetbalwedstrijd? Als je het weet, dan mag je naar de website gaan. hallokidsradio.nl. Klik dan op het plaatje win. En dan klik je even door naar de ochtendshow. En daar kun je het antwoord invullen. Plus je naam. Plus je telefoonnummer, want de winnaar bellen we altijd eventjes. Hè?
0: Ja, daarom. En dan zie je op onze website ook meteen hoe de voorkant van het doelboek eruit ziet. Want er staan namelijk niet alleen Nederlandse spelers op de voorkant van het doelboek. Maar er staan ook hele bekende spelers van andere landen erop. Dus ja, want misschien zeg je wel, ja, ik ben helemaal niet voor Nederland. Ik ben dit jaar voor Curaçao.
1: Ja, dat kan ook. Oh, je hebt ook dat leuke liedje zegt. Nou goed, doe mee. A, B of C voor dat Panna doeboek is het eigenlijk, hè?
0: Mm-hmm.
1: Voor het WK voetbal 2026. Doe mee nu.

0: 3, 2, 1. De Dino Weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino Trail. Beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis. En ontmoet levensechte dino's. Vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch. Boek nu op julianatoren.nl. Laters! Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.

0: Jouw kidsradio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Het is 7:05. Goedemorgen. Dit is de ochtendshow met Arnoud en Mayoni.
3: Ja, inderdaad allemaal een hele goede morgen. Het is vandaag alweer 10 juni. Het is vandaag de dag van het buitenspelen. Nationale buitenspeeldag. Maar dat is wel een dag dat er regen is voorspeld.
2: Dat zag ik vanaf, het zonnetje schijnt nu nog maar vanaf 12:30. Dan gaat het regenen. Dat is inderdaad wel vervelend als je vanmiddag dacht, ik ga lekker buiten spelen.
3: Ja, maar ik weet zeker dat er op heel veel plekken dingen worden georganiseerd vanwege het buitenspelen. Dat er dan gewoon, weet ik veel, parapluutjes worden geregeld of zo. Of een tent ergens overheen gezet wordt. Dat je dan toch de frisse lucht van buiten hebt, alleen dan wel droog.
2: Ja, dat snap ik. Ja. Nou ja, goed. We gaan het vanzelf. Ja, ik had niet de planning om buiten te gaan spelen vanmiddag, hoor. Dus,
3: Nee, maar wij hebben ook nog heel veel andere dingen te doen, natuurlijk. Ja.
2: Ja, dat is zo. Wat gaan we doen zo meteen? We hebben de ontbijttip. We hebben de platenkast natuurlijk om 7:15. En als je naar thuis zit en je denkt, ik zou graag een liedje willen horen, dan kun je die insturen via de mail studio@hallokidsradio.nl of anders via de app. En dan kunnen we dat liedje gaan draaien voor je.
3: Ja, inderdaad. En het leuke is, we hebben niet alleen leuke liedjes vandaag in de uitzending, maar natuurlijk ook een prijsvraag. Want maandag en dinsdag was ik niet op de radio en ik heb de sleutel van de prijzenkast. Dus inmiddels is die open. En deze week maak je kans op een heel leuk doeboek. Speciaal voor alle voetbalfans, want het gaat namelijk over het WK. Want Arnoud, dat gaat deze week beginnen. Maar wanneer was het ook weer? Morgen, toch? Kijk, voor Nederland is het pas in het weekend, weet ik. Maar ja, wij zijn niet de eerste die aan de beurt zijn.
2: Nee, ja, ik ben niet zo in het voetbal. Ik weet wel wanneer Nederland zelf dan speelt, maar de rest, ik heb geen idee.
3: Gaan we straks even opzoeken. Oh, wacht, misschien staat het in het doelboek. Oh, ja, had ik natuurlijk even over na kunnen denken. Wacht, ik ga even
2: daar staat
3: bladeren,
2: het vast in. Dat is wel heel slim, ja.
3: Hier staat namelijk alle informatie in over allerlei verschillende landen en de spelers en waar ze allemaal moeten voetballen. Zo.
2: Nou, dat is toch super handig.

0: Dona Sabella, Unity en Mixed Up op Hallo Kids Radio. Nou, en over dat mixen, dat gaan we zo meteen met ontbijttip ook even doen.
1: Goedemorgen, DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
2: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
0: Ja, want ik heb een lekkere ontbijttip, maar daar zitten best wel veel ingrediënten bij. Dus je moet even misschien wel even een klapbokje erbij pakken.
3: Nou, ik heb een pennetje bij de hand. Een klapblok, maar wel een papiertje. Dus
0: gaan
3: we lekker meeschrijven. Ja, ik ben benieuwd hoor.
0: Oké, want wat gaan we namelijk maken? We gaan namelijk muffins maken. Nou, dat is hartstikke lekker natuurlijk. Normaal gesproken heeft dat niet superveel ingrediënten. Maar in dit geval gaan we er zowel groente als fruit in doen. In een muffin. Ja.
3: Oh, nou, spannend. Meestal is een muffin gewoon helemaal gewoon alleen met deeg, hè? Dus,
0: met de smaak vanille. Nee, in dit geval gaan we er aardbeidjes in doen en ook courgette. Nou, wat ga je als eerst doen? Je gaat als eerst de courgette even helemaal fijn snijden. Dat kan je bijvoorbeeld doen met zo'n kaasrasp. Dat gaat lekker snel natuurlijk. Of dat je dat heel klein snijdt met een mesje. En als je dat gedaan hebt, dan ga je alle courgette sliertjes in een soort theedoek doen. En dan ga je als het ware het vocht eruit knijpen. Dat is namelijk belangrijk, want anders dan als we straks de muffin gaan maken, dan kan het deeg niet goed rijzen. En ja, dan blijft het de platte pannenkoek in plaats van de mooie muffin natuurlijk. Nou, dus dat doe je voorzichtig boven de gootsteen, even voorzichtig alles uitknijpen. Nou, als dat daarna klaar is, dan laat je het eventjes op de toonbank liggen aan de zijkant, op het aanrecht. Want dan is namelijk het volgende aan de beurt. Dan ga je namelijk eerst de droge ingrediënten in een kom stoppen. En wat zijn de droge ingrediënten die je nodig hebt? Nou, dat is bloem. Dat is een beetje bakpoeder. Dat is een klein beetje zout. En kaneel. Nou, dan hussel je dat allemaal heel goed door elkaar. En dan laat je die even staan. Want dat is de ene helft. Nou, daarna even een ander kommetje waar je een eitje in doet. Een klein beetje olie. Een paar lepels yoghurt. En gaat ook nog appelmoes in. Ja, waarom ook niet, hè? Dus ook nog grote lepel appelmoes. Ook dat mix weer goed door elkaar. En dan pas gaan die twee ingrediënten, dus de kom met de droge ingrediënten en de kom met de natte ingrediënten, die ga je bij elkaar doen. Want anders heb je namelijk te snel kans op klontjes. En dat is natuurlijk niet zo lekker. Dus nou, dat hussel je allemaal goed door elkaar. En dan pas gaan de groenten en de fruit erbij. Dus eerst de stukjes gesneden courgette die je erbij hebt gedaan en die je goed had uitgeknepen. Die hussel je daar doorheen. En daarna de aardbeidjes die je ook in hele kleine stukjes hebt gesneden. Ook die doe je er doorheen. En dan weer goed mixen. En dan is je mix klaar. Maar ja, die oven moet nog aan. Dus die mag je even gaan voorverwarmen op 180 graden. Ondertussen kun je de vormpjes alvast een beetje insmeren met boter. Hè, of met een beetje olie. Zodat je zeker weet dat het deeg niet blijft plakken aan de muffinvormpjes. En dan, ja, op een gegeven moment dan is dat allemaal gedaan. Dan hoef je alleen nog maar de muffinvormpjes te vullen natuurlijk. En wel belangrijk, vul ze niet tot aan het randje. Hè, want de muffins die gaan rijzen. En anders heb je kans dat alles eroverheen gaat. Dus doe ze ongeveer halverwege vullen. Dan gaan ze in de oven voor ongeveer 20 minuutjes. En dan is die satéprikker is hartstikke belangrijk. Want dan ga je op een gegeven moment natuurlijk prikken met het kijken of het deeg aan de binnenkant helemaal goed gaar is. Dat doe je natuurlijk in het midden. Nou, even bij een paar prikken. En als die helemaal gaar is, nou, dan kan je hem eruit halen. En het leuke is, deze muffins zijn hartstikke lekker warm. Want aardbeidjes en courgettes zijn natuurlijk ook lekker warm. Maar ze zijn ook lekker koud. Dus alles wat je over hebt, kan je bijvoorbeeld morgen als ontbijt gebruiken. Of je neemt het mee naar school. Kan ook.
3: Nou, wat slim. En dan heb je ook nog je portie fruit te pakken.
0: Ja, en je portie groente. Want je gaat een hele courgette in voor best wel veel cupcakes. En het leuke is, ik denk, hè, als je dit meeneemt naar school en je kinderen gaat laten raden wat erin zit, ik denk dat ze nooit, nooit zullen raden dat daar een aardbei in zit en een courgette.
3: Nou, smakelijk eten.

elkaar. Knippen en plakken zonder schaar. Ik zie de zon in de blauwe lucht. Een muis is niet goed ingeplukt. Kijk die vogels, een hele zwerm. Nee, je hoeft niet bang te zijn voor vogelpoep. Het is maar een computerscherm.

Ja, je kunt het. Niet omvallen. Leuk jou te leren kennen. Maar ik moet nu gaan. Dat komt door mijn nieuwe schoenen.

0: De rode schoentjes, ja, die kunnen inderdaad niet stoppen met dansen.
1: Nou, het is tijd voor de Go Kids tip van de dag.
2: Hallo Kids Radio.
1: Nou, sterker nog, ik heb er twee. Stel nou voor dat je heel erg houdt van natuur. En we zitten midden in de provincie Overijssel trouwens. Dan heb ik een leuke tip voor je. Wat dacht je van natuurlijk heidepark?
0: Aha.
1: Zo heet het, hè? Natuurlijk heidepark. Nou, dat is een buitenplezierpark voor het hele gezin en voor alle leeftijden. Nou, wat kun je daar doen? Je kunt er zwemmen in een natuurbad, spelen in de speeltuin, klimmen in het klimbos of genieten van een ontspannen dag midden in de natuur. Maar stel nou voor dat je meer bent van de attracties. Ja, dan ga je iets verderop naar Hengelo. Dan ga je naar de Waarbeek. Want waar ik het net over had, dat is het Lemerenveld. Maar de Waarbeek, dat ligt in Hengelo. En daar heb je attracties. Het is een attractiepark. Wat dacht je van de wolkenvaart? De teacups.
0: Aha.
1: Dat zijn van die ronddraaiende theekopjes, zeg maar.
0: Uh-huh.
1: En dan kun je ook nog de ruimte in met Missie 18. Twekkies ruimtereis. Nou, ik ben er nog nooit geweest, maar ik ben nu al benieuwd. En nieuw, ze hebben een nieuwe attractie. Dat is de ezelbaan.
0: Aha, kijk eens aan. Nou, het klinkt leuk om naartoe te gaan, bijvoorbeeld in de vakantie.
1: Nou, of je gaat dus lekker naar de natuur in. Dan ga je naar Natuurlijk Heidepark in Lemelen. Dat is natuurlijkheidepark.nl. Of je gaat naar de Waarbeek in Hengelo. En nou, je raadt het al, dat is waarbeek.nl. Daar vind je het wel. Dat zijn dus twee hele leuke attracties. Waar je, nou ja, misschien komend weekend of straks in de zomervakantie lekker naartoe kan.

0: De allernieuwste van Luna Sabella op Hallo Kids Radio. Tijd om eens eventjes te gaan zingen.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
0: Ja, dat is toch wel bijzonder als je op een nationale buitenspeeldag dan jarig bent. Want dat is vandaag.
2: Ja, dat is vandaag. En we gaan eens kijken of we iemand aan de lijn kunnen krijgen die vandaag een jaartje ouder is geworden.
0: Ja, want het is vandaag dus alweer woensdag 10 juni. Dus ik ben benieuwd of de jarige Job al wakker is. Want ze had zich opgegeven, maar ja, dat was 2 dagen geleden. Nou, misschien zijn ze druk bezig met het uitpakken van de cadeautjes.
3: Goedemorgen, met Desiree Klein.
0: Hallo, goedemorgen Desiree met Mayoni en Arnoud van de radio.
3: Goedemorgen.
0: Hallo, zeg, wij hebben een jaar Job bij ons op de verjaardagskalender staan, klopt dat?
3: Dat klopt, dat is onze Eva.
0: Aha, is Eva ook in de buurt?
3: Zeker. Zeg maar wat.
0: Hoi Eva.
4: Hey.
0: Hallo. Zeg Eva, je bent op de radio. Je spreekt met Arnoud en Mayoni van de ochtendshow. Zeg Eva, jij staat bij ons op de verjaardagskalender dat je vandaag jarig bent. Maar er staat niet bij hoe oud je bent geworden. Wat is het geworden vandaag?
4: 8
0: jaar. Kijk eens aan, dat is een mooie leeftijd. Zeg, en Eva, ik weet het is nog vroeg, maar ik ben toch wel benieuwd. Heb je al wat gehad?
4: Ja.
0: Oh, en wat heb je gekregen?
4: 2 bloemetjes.
0: Oh.
4: Die zijn al bloemen. En 2 tufboeken en 4 bubbeltjes. Ik had er al 1, maar nu heb ik er 4 bij gekregen.
0: Eva, je moet me even uitleggen. Wat is dat laatste? Wat zei je nou? Bubbeltjes?
4: Bubbeltie.
0: Oh, bubbeltie. Oh, sorry. Ja, dat verstond. Ja, ik denk al, hè, bubbeltjes. Maar bubbeltie, die ken ik wel. Maar zijn dit dan de Zijn het dan de bubble tea knuffels of is het de bubble tea die je echt kan drinken?
4: Knuffels.
0: De knuffels. En welke kleur hebben ze nu allemaal dan? Want je zei ik had er pas 1 en nu heb je er nog meer.
4: Een beetje blauw, groen.
0: Ja.
4: Lichtgroen, paars en blauw.
0: Kijk eens aan. En
4: blauw is er ook.
0: Ook nog? Oh. En ja, dit mag ik eigenlijk niet vragen, maar ik ga het wel doen. Welke vind je dan de mooiste?
4: De groene met de hartjes ook.
0: De groene met de hartjes erop. Ja, dat is inderdaad wel een hele mooie knuffel. Absoluut. Zeg, en Eva, ga je dan vandaag ook nog trakteren? Iets met bubble tea of dat niet?
4: Ja.
0: Oh, wat ga je trakteren?
4: Een saté-trikkertje met een ontbijtenkoek.
0: Ja.
4: In de vorm van een driehoek en dan met spikkeltjes erop en dan een hartje.
0: Oh.
4: En dan een duif en dan een aardbei.
0: Zo, dat klinkt als een flinke traktatie. Jij dacht, de klas heeft vast honger als ik jarig ben. Ja, toch? Maar moet die traktatie nog gemaakt worden, Eva? Of is hij al klaar?
4: Hij is al klaar.
0: Hij is al klaar. Hij staat al in de keuken te wachten totdat jij naar school moet. Ah, oké. Okay. Nou, Eva... Oh, ja, dat kan ook. Dat zit in de buurt natuurlijk, hè, die andere tafel. Zeg, maar Eva, je hebt dus vandaag al heel veel leuke cadeautjes gehad. Je gaat straks ook nog trakteren. Dan willen wij natuurlijk met Hallo Kids Radio speciaal voor jou gaan zingen. Omdat je vandaag 8 jaar bent geworden. Maar, ja, toch even belangrijk om te weten. Eva, is bij jou iedereen thuis wakker?
4: Weet ik veel.
0: Jawel, toch? Je weet toch wel of papa of mama wakker is?
4: Ja, iedereen.
0: Oh, iedereen is wakker, gelukkig. Ja, want... Dan kunnen zij namelijk ook even meezingen. Dan wordt het extra hard namelijk. Kijk, want wij gaan meezingen hier in de studio. Iedereen thuis gaat meezingen en bij jou ook nog. Dan wordt het een gigantisch groot verjaardagskoor. Oké, komt-ie, hè?

0: Gloria!
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip, hip.
2: Hoera! Iedereen die vandaag jarig is, van harte gefeliciteerd. En natuurlijk Eva van 8 aan de telefoon. Eva, ik wens jou vandaag heel veel plezier met het vieren van je verjaardag.
3: Dankjewel.
2: Kan gebeuren. Alsjeblieft, Eva. Tot de volgende keer op de radio. Doei!

0: Een double me, oftewel zie je dubbel. Nee, ja, dat had gekund, maar dat was namelijk een hele leuke tweeling op de radio. Milène en Rosanna, ja, en dan zie je inderdaad dubbel, want er zijn er twee.
1: Ja, dat is helemaal waar.
0: Ja, zeg, wat wel goed om te weten is, die prijsvragen, die gaan we niet dubbelen. Want we hebben toch echt voor vandaag maar één WK-doelboek hier in de studio liggen. Dus voor alle grote voetbalfans, ik zou zeggen, let even goed op. Want we gaan de prijsvraag nog een keer herhalen. En ik kan je alvast verklappen, dit is trouwens een behoorlijk dik doelboek. Met allemaal leuke dingetjes die te maken hebben met voetballen. Met quizzen, strips, kleurplaten, verschillende puzzels. Allerlei leuke weetjes over de belangrijke spelers natuurlijk. Want dit doelboek gaat namelijk niet alleen over het Nederlands elftal, maar ook over al die andere bekende mensen. Want hier bijvoorbeeld Cristiano Ronaldo staat ook op de voorkant. Of wat dacht je van die sterspeler uit Frankrijk? Die staat er ook op. Of die sterspeler uit Spanje, die nog hartstikke jong is. Maar die staat er bijvoorbeeld ook op. Ja, dus een heel leuk doelboek om te winnen. Maar ja, zoals ik al zei, je moet er wel wat voor doen. Ja, we geven hem niet zomaar weg.
1: Nee, dat klopt. Daar gaan we met de vraag die Marjoni nu gaat stellen.
0: Oké, daar komt hij. De vraag van vandaag. Wat moet je nou precies doen met voetballen? Dus nog een keer. Stel je voor, je bent een wedstrijd. Want die spelers die moeten iets doen. Wat moet je nou precies doen met voetballen? Is dat
1: A,
0: de meeste doelpunten scoren? Of is het
1: B,
0: de bal zo lang mogelijk met je knieën hoog houden? Of is het
1: C,
0: zo hard mogelijk rennen naar de finish? Dus wat doe je nou precies met voetballen?
1: Nou, dat is de vraag. Als je het weet, dan ga je snel naar de website hallokidsradio.nl. Klik op het plaatje win en doe mee.
0: Ja, en dan maak je dus kans op zo'n heel leuke WK-doelboek van niet alleen Nederland, maar van dus heel de wereld.

0: De allernieuwste van Job, oftewel Dutchtuber op Hallo Kids Radio. En terwijl we lekker met z'n allen naar dat liedje aan het luisteren waren, heb ik een berichtje binnengekregen van Fayen. En Arnoud, die heeft een hele belangrijke boodschap. Luister even mee.
1: Hallo Antonioni, mijn vader en moeder is 10 jaar getrouwd. Willen jullie een leuk liedje voor hen opzetten?
0: Nou, dat is toch een mooie mijlpaal, Arnoud. 10 jaar getrouwd alweer, papa en mama.
2: Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Leuk dat je dat ook eventjes meldt op de radio bij ons. En daar kunnen we natuurlijk wel een leuk liedje bij draaien, hè?
0: Ja, kijk, ik weet alleen niet zo goed. Zing je dan ook altijd Lang zal ze leven of doe je dan eigenlijk wat anders?
2: Dat kan natuurlijk, maar je kan een soort liedje wat over de liefde gaat draaien.
0: Oh ja, ja. Oh, of dat liedje over trouwen van K3. Oh, hoe heet die ook alweer?
2: Trouwen heet die.
0: Tuurlijk. Dat is, ja, dat had ik kunnen weten natuurlijk. Ja. Even kijken hoor. Dat is ook leuk. Zullen we dat dan doen?
2: Nou, is natuurlijk wel zo. Dat gaat over dat je nog gaat trouwen. Terwijl papa en mama al getrouwd zijn. Maar het is wel een toepasselijk liedje.
0: Ja, dat vind ik ook. En ik weet zeker, want het is al een oude van K3. Maar ik denk als papa en mama al 10 jaar getrouwd zijn, nou dan zullen die dit liedje wel herkennen hoor. Eens even geven aan. Kijk, is toch trouwmuziek dit, of niet dan? Kerkklokken, alles.

0: Speciaal voor de papa en mama van Vianne, die vandaag alweer 10 jaar getrouwd zijn. En stiekem natuurlijk ook even voor iedereen die naar de K3 Originals was geweest. Afgelopen jaar of de laatste paar weken. Want dit liedje zat daar ook in. Ja. Zeg, over belangrijke zaken trouwens gesproken. Ja, trouw is natuurlijk hartstikke belangrijk. Maar die prijsvraag is ook belangrijk. Want Arnoud, ik heb een berichtje binnengekregen van Ties. Ties is groot voetbalfan en die zegt, ja, maar er zijn toch meerdere antwoorden goed op de prijsvraag? Toen dacht ik, oh jee.
1: Oh ja, wat is ook. Nou goed, doen we het nog één keer. Wat is nou de bedoeling bij een voetbalwedstrijd? Moet je zeggen, waar draait het nou echt om? Wat is nou echt het allerbelangrijkste?
0: Ja, dus Ties, ik snap wat je bedoelt, maar we zijn eigenlijk dus op zoek naar 1 antwoord wat eigenlijk altijd klopt. Want inderdaad, Arnoud, wat je zegt, de vraag is dus, ja, wat is nou precies het doel van voetballen? Als je daar op het veld staat als speler, wat is dan je allerbelangrijkste taak? Wat moet je doen? Is dat A, de meeste doelpunten maken? Is dat B, zo lang mogelijk die bal omhoog houden met je knieën? Of is dat C, zo hard mogelijk rennen naar de finish? Kijk, Ties, ik snap wat je bedoelt, maar we zijn echt inderdaad in dit geval op zoek naar 1 antwoord. Want anders kan je geen doelboek winnen van het WK.
1: Nee, dus doe mee. Je hebt nog een paar minuutjes om mee te doen. Dus wat is het allerbelangrijkste bij uiteindelijk voetbal en het winnen van de wedstrijd? Nou, daar gaan we. Zometeen gaan we iemand bellen die heeft meegedaan.
2: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, maar ondertussen gaan we natuurlijk eerst even met z'n allen richting de platenkast. Eventjes terug in de tijd. Liedjes over, wat was het thema ook weer, Arnoud?
1: Eten.
0: Oh ja, dat was het. Ja. Wat gaan we vandaag eten?
1: We gaan iets eten wat je zowel zoet als zout kan eten.
0: Chips?
1: Nee, alhoewel, je hebt nu wel chips met appelsmaak in de supermarkt liggen, zag ik.
0: Ja.
1: Nou, maar dat is heel af en toe. Nee, ik heb het over popcorn.
0: Oh, stom. Ja, natuurlijk had ze kunnen weten. Ja,
1: je hebt zoet, zout of gemixt. Kan ook nog.
0: Ja.
1: En de zangeres is... Nou, dit is een liedje dat is al 10 jaar oud. En ze heet, let op, Dunja Weng Weng. Ik ben even gaan zoeken of ze tegenwoordig nog liedjes maakt. Nou, dat heb ik niet echt kunnen vinden. Maar zij droomde toen ze 11 was al van een carrière als Beyoncé.
0: Aha.
1: Ze heeft vroeger ook als kleine Nala in de musical The Lion King gestaan, bijvoorbeeld.
0: Dus, dus dit was echt een kinderartiest die toen dus een grote hit had.
1: Ja, en ze was het nichtje van Sarah en Julia. Misschien ken je die nog wel. Die hebben ook alweer 10 jaar geleden een heel leuk liedje gehad met Hoofd in de Wolken.
0: Ja.
1: Nou, het idee is ontstaan bij Sarah en Julia thuis. Want die hadden een popcornmachine. En toen dacht ze, dat is leuk, daar ga ik een liedje over maken. Dat heeft ze gedaan. Nou, popcorn is eten, past in het thema. Dit is Dunja Weng Weng op Hallo Kids Radio. MUZIEK

0: ik vind het wel een cool idee hoor. Een popcornmachine in je kamer. Maakt volgens mij wel veel herrie, maar ja, waarom niet? Ik bedoel, je kan ze gewoon kopen in de winkel, hè, van die popcornmachientjes die niet zo groot zijn. Kijk, dat is even een ander verhaal als je zo'n hele grote hebt van de bioscoop. Dat past nooit.
1: Nee, nou heb ik thuis zo'n heel kleintje staan. Denk echt zo'n ding wat je een keer bij de bingo wint of zo.
0: Oh, ja.
1: En ja, dan moet je dan de maiskorrels in doen en dan gaat dat poppen. Maar het werkt niet, wordt niet zo lekker als in de bioscoop.
0: Ja, nee, is toch altijd anders, hè, inderdaad. Maar ik vind het wel leuk dat we een liedje uit de platenkast konden draaien, wat er dus wel over ging. En daarna gaan we weer even terug naar het jaar van nu. Want de Koningsspelen is nog niet zo lang geleden. En Job, die is altijd de DJ in de taxi. En Job, die heeft een berichtje gestuurd. Die zegt, ja, we zitten hier lekker in de taxi richting school. Maar we hebben iemand in de taxi zitten. Haar naam is Fleur. En zij zou heel graag het liedje Ola Ole Ole van Kinderen voor Kinderen willen horen. En ja, ik snap dat Job dit zegt, want die weet natuurlijk ook dat de bingemolen eraan komt. Dus hij vroeg zich even af, ja, hoe gaan we dat dan nu oplossen?
1: Nou, ja, dat is inderdaad een hele goede vraag. Hoe gaan we dat oplossen?
0: Dan doen we gewoon even voor één keer twee liedjes van Kinderen voor Kinderen achter elkaar. Maar we moeten ondertussen daartussendoor natuurlijk wel nog even de winnaar bekendmaken straks van het WK Doeboek.
1: Ja, dat is zo. Dan gaan we dat gewoon nu doen,
0: ja,
1: toch?
0: Fleur, deze is speciaal voor jou.

0: speciaal voor Fleur. Hola, olé, olé op Hallo Kids Radio. En dan is het nu alweer de hoogste tijd voor spannende muziek, want...
1: Ja, we gaan iemand blij maken met dat Panna-boek wat speciaal gaat over het WK, het wereldkampioenschap voetbal. Dat begint morgen in Amerika en in Mexico en in Canada. En... ja, dan moeten we het snel opsturen, hebben we natuurlijk al gezegd. En als je nou vandaag niet wint, dan hebben we morgen en vrijdag ook nog een doelboek klaar liggen.
0: Ja, dus wat dat betreft is het wel echt de week van de grote voetbalfans. Want ja, zo'n gaaf doelboek, ja, die hebben we niet vaak. Want ja, het is maar één keer in de 4 jaar een WK.
1: Nou, let op. We gaan proberen contact te maken met iemand die heeft meegedaan. En als dan bij jou de telefoon overgaat, ja, dan moet je wel snel opnemen. Dat lijkt me wel een goede tip.
0: Hallo, goedemorgen met Arnette Mayoni van de radio.
2: Ja.
0: Hallo, zeg, wie heb ik aan de telefoon?
2: Silvan.
0: Silvan, goedemorgen. Silvan, zeg Silvan, even ter controle. Ben jij een grote voetbalfan?
2: Ja.
0: Ja, hoor ik heel hard. Aha. Oh. En wat denk je, gaat Nederland winnen het WK?
2: Hoop ik wel, maar ik denk het net niet.
0: Net niet? Oh, wat denk je dan? Waar gaan we stranden, denk je?
2: Ik denk iets van een halve finale.
0: Iets van de halve finale. Nou ja, het zou wel leuk zijn natuurlijk als we winnen, toch?
2: Ja.
0: Ja, dat vind ik ook. Zeg maar, oké, zeg Silvan. Ja, dit is natuurlijk nog niet de prijsvraag, maar ik vind het wel leuk om even zo met de voetbalkennis. Zeg Silvan, wie denk jij dat dan wel het WK gaat winnen als Nederland het niet gaat winnen?
2: Ronaldo,
0: ja. Ja,
1: is eentje ook echt, ja.
0: Maar Ronaldo is natuurlijk hartstikke goed en die doet mee voor Portugal. En die hebben wel eens vaker gewonnen. Ja. Maar het zou toch leuk zijn, hè, Silvan, als wij hem dan meenemen in plaats van Ronaldo. Want die heeft hem al een keer gehad.
2: Ja.
0: Zeg, Silvan, maar ik bel natuurlijk helemaal niet voor het WK. Wie wordt de grote winnaar? Want ik hoop dat jij vandaag de grote winnaar wordt van de prijsvraag. Want het doelboek van het WK van het voetballen ligt hier in de studio. Wil ik graag aan je geven, maar dan moet ik nog even één klein dingetje doen. En dat is natuurlijk belangrijk. De prijsvraag nog even herhalen. Silvan, mag jij jouw goede antwoord zeggen? Ga ik eerst nog even de vraag herhalen. Komt-ie? De vraag is, wat is het belangrijkste doel van voetballen? Is dat A, de meeste doelpunten scoren? B, het langste je bal zo hoog mogelijk houden met je knieën? Of C, zo hard mogelijk rennen naar de finish?
2: A.
0: A hoor ik heel hard. Ja, Silvan, de winnaarsmuziek is aangegaan. Je hebt gewonnen! Ben je er blij mee?
2: Ja.
0: Nou, hartstikke goed. Dan gaan wij zorgen dat het Panna-doelboek naar jou toe komt. Zodat je alles kan leren over het WK. En dat je daar natuurlijk niet alleen de scores kunt bijhouden. Maar ook leuke quizzen kunt doen. Kleurplaten kunt kleuren. En natuurlijk heel veel leuke strips kunt lezen. En Silvan, daar ga ik zorgen. Beloofd dat hij deze week nog bij jullie door de brievenbus valt. Want dan weten we zeker dat we op tijd zijn.
2: Ja!
0: Nou, helemaal goed, Silvan. Ik ga ervoor zorgen dat hij naar jullie toe komt. Ik wens je vandaag heel veel plezier op school. En dan zeg ik alvast tot de volgende keer op de radio.
2: Doei!
0: Doei! Kijk eens aan, dat was Silvan op Hallo Kids Radio. Nou, die Arnoud zo te horen, was hij volgens mij hartstikke blij met zijn prijs.
1: Dat denk ik ook. Nou, ben je nou ook voetbalfan? Doe dan zeker morgenochtend of vrijdagochtend eventjes mee. Want wie weet win jij dan ook zo'n Panna-doelboek speciaal voor het WK wat morgen begint.

0: Hij staat er klaar voor, de bingomolen. Kinderen voor kinderen, dat wordt het sowieso. En we hebben dus een klein beetje vals gespeeld net. Met het verzoekje van Fleur, maar dat kan wel. Ik bedoel, het is al een beetje laat. We moeten opletten straks dat het haar schoolalarm wel op tijd is. Maar goed, Fleur is in ieder geval op tijd, want die zat al in de taxi.
1: Oké, let op. We gaan draaien. Tenminste, jij gaat draaien en ik heb de lijst bij de hand. En dan weten we zometeen welk liedje we aan kunnen gaan zitten.
0: Oké, let op. Komt die 1, 2, 3. Ja, het zou natuurlijk een liedje over voetballen kunnen zijn. Want die hebben we wel. Maar ja, kan natuurlijk ook een andere zijn. Even kijken. Arnoud, nummertje 72 vandaag. Beetje onderaan.
1: Even kijken. Nummer 72 op de lijst. Dat is het liedje. Oh, dat gaat over de zomervakantie. Namelijk het zomerkamp.
0: Oh! Ja, dat is niet hetzelfde als groep 8 kamp, toch?
1: Nee, ik zit even te kijken. Ja, dat is een liedje. Nou, het is zeker 15 jaar oud, minimaal.
0: Kijk eens aan.
1: Ja, hoe gaat die ook alweer? Ja, ik weet het niet, maar daarvoor hebben we nou juist de bingomolen om oude liedjes weer eens opnieuw te horen.
0: Oh, dat flinke rockende gitaar, hoor. Dat is een stoer

0: weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.
3: Hallo Kids Radio.

0: jouw kidsradio. In de ochtend.
1: Opstaan!
2: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
3: Het is 11 minuten over 8. Goedemorgen, het is bijna tijd om naar school te gaan. Dit is de ochtendshow met Arnoud en Mayoni.
0: Ja, inderdaad, allemaal een hele goede morgen. Het is vandaag alweer woensdag, dus dat betekent nog, even kijken, nog één dag, nog twee dagen, nog drie dagen school. En dan heb je lekker weer weekend of... Je hebt bijvoorbeeld je schoolkamp. Want we kregen net een berichtje van Jort. Die zit alweer in groep 8. En die zegt, ja, ik mag wat later naar school vandaag. Want wij gaan op schoolkamp.
3: Dat is leuk. Ja, maar wanneer ga je dan op schoolkamp?
0: Nou, vandaag. Dat staat er.
3: Oh, vandaag al?
0: Ja, ja, maar ze moeten dus pas om 9 uur op school zijn. Dus dat is lekker handig. Want dan mogen ze een beetje uitslapen.
3: Oh, dat is leuk natuurlijk. Ja. Schoolkamp. Ja, ik zit dan altijd te denken, de schoolkamp is in de zomervakantie. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet.
0: Ja, maar dat kan helemaal niet. Want dan zijn de scholen toch dicht.
3: Nee, dat is ook zo. Dat is ook zo. Nou, leuk. Schoolkamp, hoe lang duurt dat?
0: Nou ja, dat hangt heel erg van de school af. De ene school doet het 3 dagen, de andere doet het 2 dagen. Sommige scholen doen het een hele week. Dat mogen ze zelf kiezen.
3: Ah, oké.
0: Okay. Ja.
3: Nou, hoe dan ook. Veel plezier als je vandaag gaat.
0: Ja.
3: Dat is iets om naar uit te kijken, denk ik. Maar als je gewoon naar school moet ook natuurlijk hebben. Ik bedoel, school is niet alleen maar vervelend.
0: Nou, dat niet alleen. Kijk, als het goed is. Tenminste, zo was het bij ons op school. Ik weet niet of dat bij iedereen ook zo is. Maar bij ons was het zo dat alleen groep 8 kamp had. De rest niet. En ik denk dat dat bijna overal wel zo is. Denk ik.
3: Ja, precies. Nou, zometeen het naar schoolalarm. Want dat moet natuurlijk ook als je naar schoolkamp moet.
0: Absoluut.
3: Moet je natuurlijk je wel melden op school. Dus die hoor je zometeen. Wil je nou nog een liedje horen vlak voordat je naar school gaat? Dan moet je dat nu eventjes melden via de WhatsApp-telefoon of via de mail. Doe dat snel en dan gaan we dat speciaal voor jou draaien. En daar mag van alles zijn.
0: Ja, want het naar schoolalarm staat er al bijna klaar voor. Want we waren iets later met het naar schoolalarm waarschijnlijk. Want we hadden net Sylvan aan de telefoon. En ik wilde toch even weten of Nederland wel ging winnen met het WK. Nou, hij denkt... Hij denkt Portugal. Hey, dit is de ochtend. Ja, ik zelf denk Spanje persoonlijk. Die zijn wel heel erg goed namelijk. Met Arnoud en Mayoni. Maar Nederland zou ook leuk zijn.

0: snap ik het. Ja! Ja, ja, ja. Dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, dan laat hij mij begaan.
1: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
2: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, nee, nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht,

0: Nou, het was toch niet zo'n hele moeilijke uitleg. Ik vond het best wel duidelijk. Wat je niet mag doen in een vriendschap. Of tenminste, kijk, weet je, hè, dit waren natuurlijk de sprookjesbosbewoners. Ja, weet je, oké, die hebben misschien een handleiding nodig. Want ik denk, als je inderdaad vriendinnen wordt met heks, dan moet je dan toch af en toe wel even oppassen, denk ik.
1: Ja, dat gooi ik. Ja. Vriendinnen heeft. Hebben we het nooit over nagedacht.
0: Nee, inderdaad. Zeg, maar Arnoud, als ik nu kijk naar de klok, dan zie ik dat het de hoogste tijd is om iedereen naar school te gaan sturen. Het is precies 8:15. Dus ik heb hem al klaarstaan, die megafoon. Want anders dan komt iedereen echt te laat. Dat willen we niet hebben. Dus zou jij dan kunnen aftellen?
1: Ja, ik ga aftellen. Ik wens je veel plezier op school. Of als je op zomerkamp gaat, veel plezier op school. Mm-hmm. Zomerkamp.
0: Ja.
1: Ik zet de megafoon aan, klik, daar gaat het. Zo, ja. Goedemorgen allemaal.
0: Een beetje robotstem nu, maar dat klinkt wel grappig, ja.
1: Ja, precies. Ik ga aftellen en dan wens ik je veel plezier op school. Daar gaat hij. 5, 4, 3, 2, 1.
0: Nou!

0: Dat is toch een grote hit, hè? Van Bruno Mars, I Just Might. En ik zat eens even op te zoeken. Die man die maakt ook al lang muziek. Is toch ook knap? Die is even in het begin, wat was dat zo? We noemen het even de tens. Eind zeros, begin tens. Had hij heel veel grote hits. Daarna was hij even een soort van footsie. En nu is hij weer helemaal terug. Alsof hij er altijd al is geweest. Knap.
1: Ja, leuk hè?
0: Ja.
1: Ja, dat is heel knap.
0: Ja, zeker. Dus die liedjes hoor je ook bij ons. Als je nou denkt, ja, maar waarom hoor ik nou ineens top 40 muziek? Jullie heten toch Hallo Kids Radio? Klopt. Maar kinderen vinden Bruno Mars ook leuk.
1: Ja, zeker.
0: En wat ze als het goed is ook leuk vinden, is een verhaaltje af en toe, hè?
1: Ja, een verhaaltje. En Bruno Mars kan misschien heel leuk verhaaltjes vertellen, maar dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Dus dat laten we over aan iemand anders die dat veel beter kan, namelijk Sprookjesboom.
0: Ja.
1: En die doet dat elke ochtend sowieso om 7:30 en om 8:30. Nou, het is bijna 8:30.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen leek het Sprookjesbos wel een heus beeldenbos.
1: Waar blijven ze nou? Ze hadden er al lang moeten zijn. Keu, waar zit je? Ka! Kijkie, kijku! Ach, jij niet, rare snoeshaan. De andere kabouters, waar blijven ze nou? Ka? Gek, hij is niet thuis. En zijn kruiwagen is ook weg. Oh, dan is hij vast al aan het werk. Kijkie, kaku! Hé, die tuinkabouter heb ik nog nooit gezien. Hij heeft precies zo'n kruiwagen als Ka. Mooi hoor. Tjonge, nog één. Het lijkt hier wel een tuincentrum. Weer één. Wat een grote zeg. Dat is geen kabouter. Dat is de fakir. Fakir, zeg wat. Hij is een standbeeld geworden. Hij is betoverd. Oh, maar dan zijn die andere standbeelden mijn broertjes. Ze zijn behekst. Oh, er is er maar één die dat gedaan kan hebben. Oh, Roodkapje en Klein Duimpje. Oh, Langnek. Jij ook al? Oh, de heks heeft het hele Sprookjesbos betoverd. Wacht maar tot ik haar te pakken krijg. Zeg, lelijke heks. Jij denkt misschien dat je grappig bent, maar dat ben je helemaal niet. Tover meteen mijn vriendjes terug. Heks? Hallo? Heks? Als je me nou?
2: Akababa. Ababa kadra. Lastig hekshandschrift.
3: Moeilijk, hè, lezen. Laat mij maar even.
2: Nee. Wacht. Nu gaat het goed. Abacadabra bak patat. Gelukt. Nog maar één. Dan is het beeldenbos af.
1: Oh, hij heeft het toverboek van de heks gestolen. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen?
2: Hier kom jij.
1: Help! Mij krijg je niet.
2: Hier kom jij.
1: Mij krijg je niet.
2: Kom naar buiten.
1: Kom jij maar binnen. Dan krijg je thee.
2: Huh? Wacht even. Hoe raak ik daar naar binnen? Dat zoeken we even op. Aha. Inie-minimalisatie.
4: Is de thee al klaar?
1: Nog niet. Het water staat op.
4: Goed. Eerst thee, dan toveren.
1: Doet u dat eigenlijk al lang, dat toveren?
4: Nee, sinds kort. Het is een nieuwe hobby.
1: Dus u kunt het nog niet zo goed?
4: Met dit boek, hè, tover ik alles wat ik wil.
1: Dus u zou ook nog kleiner kunnen worden?
4: Natuurlijk.
1: Doe eens.
4: Hier. Monomillimolecuul.
1: Geweldig.
5: Haha, zie je wel? Met dit boek, hè, kan ik alles. Is de thee klaar?
1: Ja, hoor. Hier is alvast een kopje.
5: Wie doet al licht hier uit? Hallo? Laat me hier uit. Geef eens antwoord. Het is hier ook nog glad van binnen. Doe dat kopje.
0: Zo kon Kokabouter iedereen weer terug toveren. En werd het beeldenbos gelukkig weer een sprookjesbos. En de reus, die liep die middag ook weer rond. Maar wat had hij nou op zijn hoofd?
2: Is er iets? Zie ik er raar uit of zo?
0: Haha, zo zie je maar weer. Je kan beter niet aan andermans spullen zitten. Zo stal de wolf bijvoorbeeld eens de toverlamp. Maar ach,

0: Dat waren de meiden van de groep Raak op Hallo Kids Radio. Nou, en dit was ook flink raak in muziekland, toch?
1: Ja, zeker. Er zijn weer prijzen uitgereikt. In dit geval zijn dat de BUMA Awards. En soms heb je een prijs en er zit een hele jury en die gaat dan vertellen, nou, die is de beste. Ja. Soms heb je publiek wat kan stemmen.
0: Ja.
1: Dit is eigenlijk een hele duidelijke prijs. Dit is gewoon, je kan ervan vinden wat je vindt. Maar degene met de meeste streams en de meeste verkoop, die staat bovenaan.
0: Dus even voor de duidelijkheid, wat bedoelen we dan precies met streams? Dan bedoelen we bijvoorbeeld hoe vaak die gedraaid is op Spotify en op de radio.
1: Dit is gewoon exacte wetenschap. Hier is geen spel tussen te krijgen. Je kan het mee eens zijn of niet. Maar dit is gewoon, de nummer 1 heeft gewoon, daar is gewoon het meest naar geluisterd. Nou, kijk eens even wat er in Nederland, qua Nederlandse artiest in de top 20 staat. Nou, dan zie ik een Robert van Hemert met Zoet Zout Zuur.
0: Ja.
1: Roxy Dekker staat er een paar keer in.
0: Die had vorig jaar gewonnen.
1: Ja. Ja. Robert van Hemert staat er nog een keer in met Mona Lisa. Suzanne Freek, ken je dat gevoel?
0: Oh ja.
1: Fleming en Mart Hoogkamer, 100%. Dat is ook leuk natuurlijk.
0: Ja.
1: Blikkendag staat erin. Yves Berendsen staat er ook nog steeds in. Moet je nagaan, dit gaat over vorig jaar. Maar dat liedje was alweer van...
0: Dus het maakt niet uit wanneer het liedje is uitgekomen.
1: Nee, en die is dus vorig jaar ook nog heel veel gestreamd en beluisterd.
0: Duidelijk.
1: Antoon staat erin, Frenna, Martin Garrix, Lotje, dat nummer Lotje, weet je nog wel, van die universiteit.
0: Was ook grappig.
1: Maar dan gaan we naar de top 3. De meest geluisterde en gestreamde liedjes van vorig jaar. Op 3 staat C'est la vie van Cloud.
0: Oh, het zijn natuurlijk allemaal Nederlandse artiesten.
1: Ja, en Cloud was natuurlijk toen met het Songfestival goed bezig.
0: Ja.
1: Op 2 staat een liedje. Ja, je zou echt Roxy Dekker verwachten, maar niks daarvan. Op 2 staat Zoe Levi.
0: Oh, joh, echt waar?
1: Ja, met Snelle, het liedje Ik Zing.
0: Oh ja, die heeft toen ook al andere prijzen gewonnen. Ja, dan snap ik het wel.
1: Ja. Ja. En de absolute nummer 1, heb jij een idee? Nederlands artiest? Kan er eentje zijn.
0: Nou ja, je zei net Yves Berendsen, maar ik denk dat dat niet klopt. Want je zei dat hij niet in de top 3 stond.
1: Ik heb er nou eentje niet genoemd. En dat gaat over echte liefde die een beetje te koop is.
0: Oh, Samuel Welten. Ja, die ken ik ook wel.
1: Op Spotify 58 miljoen keer gestreamd. Dat is echt gigantisch. Het meest populaire nummer van vorig jaar.
0: Stel je voor, hè. Je hebt om een of andere reden onder een steen geleefd vorig jaar. Dat kan, hè? Dat weet ik niet. Maar zullen we hem dan even erachteraan doen? Dat je even weet om welk liedje het anders gaat die grote prijs gewonnen heeft.
1: Ja, het liedje van de Maserati, hè?

Ik heb een berichtje binnengekregen van Lisa van 6. Die is vandaag lekker thuis, want ze voelt zich niet helemaal lekker. Maar zou toch graag wel een beetje, een klein beetje willen bewegen. Lekker op de bank van haar nieuwe lievelingsliedje. En waarom zeg ik nou precies nieuw lievelingsliedje? Nou, het is namelijk een heel nieuw liedje. Kinderen voor Kinderen heeft vorige week een nieuw liedje gelanceerd. En Lisa die vraagt daar dus nu al om. In de hoop dat ze natuurlijk een beetje beter wordt. Dus Lisa, beterschap. Natuurlijk wil ik de nieuwste voor jou draaien van Kinderen voor Kinderen. Als een vis in het water.

0: Talk.
1: Dat was Job, oftewel Dutch Tuber op Hallo Kids Radio. Ja, die hoor je natuurlijk steeds vaker. Waarom? Ja, die heeft steeds meer liedjes. Ja, in 2024 kwam die nog met zijn allereerste, Nostalgie. Inmiddels zijn we 2 jaar verder en ook flink wat liedjes verder. Ja, was alleen maar leuk.
2: Nou ja, terwijl de Dutch Tuber natuurlijk al veel langer bezig is op zijn YouTube-kanaal.
1: Ja,
2: daarom heet hij ook de Dutch Tuber natuurlijk. Maar die liedjes die kwamen er later pas bij.
1: Ja, daarom. En dat is hartstikke leuk. Hè? We hebben artiesten die je voorbij hoort komen op Hallo Kids Radio die heel veel muziek gemaakt hebben. En je hebt ook artiesten die voorbij komen die misschien maar 1 of 2 liedjes hebben. Want dat maakt het voor ons niet uit. Als ze maar leuk zijn, dat is het belangrijkste.
2: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens.
1: Ja.
2: Zometeen het peuteruurtje tussen 9 en 10 met Dickie Dick. Je hoort extra veel Dickie Dick op de radio. En de liedjes natuurlijk. Mm-hmm. En, maar nog veel meer liedjes. Ja, elke dag tussen 9 en 10. Radio voor de allerkleinste.
1: Ja, hartstikke leuk om naar te luisteren. En ook daarna natuurlijk ook weer heel veel leuke muziek. Met bijvoorbeeld vanaf 3 uur de wereld van Studio 100. Dus voor nu wens ik je heel veel plezier vandaag op woensdag. En wie weet, tot morgen.

0: weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu het peuteruurtje.
3: Hallo Kids Radio.
4: Ja, jongens en meisjes, daar gaan we weer. Dikkie Dik zit er al klaar voor met het peuteruurtje. Laten we maar gauw gaan beginnen.

0: Praat.
1: Goedemorgen, luistervriendjes. Het is woensdagochtend. Tijd voor het peuteruurtje met Dikkie Dik.
2: Spring, spring, spring.

Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: Elke ochtend van 9 tot 10 hoor je Dikkie Dik. Natuurlijk op Hallo Kids Radio.
1: Dikkie Dik is oranje, zijn strepen en zijn neus zijn rood. Getekend en geschilderd, met penseel en een potlood. Dikkie Dik woont in een boek, maar vandaag komt hij op bezoek. Maar hij is niet alleen...

0: Een kikker springt in de lucht.
1: Boing. Boing.
0: En de vogels vliegen hoog in de lucht. Blaf de hond. Die blaft en houdt nooit zijn mond.
1: Ruff.

0: Tot 10 uur hoor je het peuteruurtje. Op Hallo Kids Radio.
1: Tandenborstel? Tandpasta? Hop erop, doe maar na. Poetsen eerst de onderkant. Voor en achter elke tand. Lekker schoon met heel veel schuim. Dat gaat goed zeg, dikke duim.

0: Hallo lieve Hallo Kids radioluisteraars.
1: Ik ben Fien.
0: En ik ben Teun.
1: En vandaag is het tijd om weer lekker mee te gaan zingen met onze liedjes.
0: Zingen jullie mee?
1: Ja, leuk!

0: En ze gingen lekker smikkelen van de koekjes en de chips. Oh, lekkere snoepjes. Oh, en een stukje kaas. Oh, er komt opa aan. Wegwezen!
1: Wie heeft er aan de chips gezeten?
2: Dit is het peuteruurtje.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: Mais vous, je l'aime pim. Mais vous, je l'aime pim. Mais vous, je l'aime pim. Mais vous, je l'aime pim.
1: Sterren kijken. Het is de hele dag al erg warm in de tovertuin. Woezel en Pip mogen daarom vanavond buiten slapen. Huh? Dat is heel leuk, maar ook best een beetje spannend.
2: Oh, het is gewoon de wind.
1: Oh.
2: Woezel, Woezel, word eens wakker. Er zitten allemaal gaatjes in het donker. Wij ze varen.
3: Pip, wat is een hondje? Kun je niet slapen?
2: Nee, niet echt. Ik hoor overal gekke geluiden en ik zie allemaal gaatjes in de lucht. Is er iets stuk?
3: Nee, lieve Pip, er is niets stuk. Dat zijn sterren. Kijk, sterren zijn eigenlijk heel groot, maar ze lijken op kleine lichtjes omdat ze heel ver weg zijn. En 's nachts kun je ze het beste zien. Zijn ze niet prachtig, Pip? Kijk, dat daar is een sterrenbeeld.
2: Een sterrenbeeld?
3: Kijk, die noemen we bijvoorbeeld de grote beer.
2: Grote beer? Hè? Ik zie helemaal geen beer.
3: Als je goed kijkt, zie je echt een beer, hoor.
2: Oh ja, een beer! Woezel, kijk eens, een grote beer in de lucht.
4: Huh? Wat? Een beer? Waar?
3: Woezel, kijk, daar, zie je het?
4: Huh? Nou, ik zie echt geen beer, hoor.
2: Je moet een lijntje trekken tussen de lichtjes, Woezel. Kijk zo. Zie je? Een grote beer. Wow.
3: En er zijn nog veel meer sterrenbeelden, jongens. En je kan ze zelf zoeken. Kijk eens goed, jongens. Wie zien we daar? Ja, dat is nou Tante Veer.
5: Hallo, tante.
6: Wat?
7: Roept er iemand?
3: Zien jullie nog een sterrenbeeld?
2: Eens even kijken.
5: Oh ja, kijk! De grote woezel! En daar! Daar heb je Sterrenpip!
3: Oh jee, als de grote beer Sterrenpip maar niet gaat pakken!
5: Ho, dat mag niet! Dat is Pip! En niemand mag Pip pakken! Zeg jij, beer?
4: Waf, waf, waf. Waf, waf, waf. Waf, waf, waf.
3: Goed zo, grote woezel. Sterrenpip, zag je dat? Kijk eens aan.
2: Ze slaapt.
3: Nou, het is goed zo. Ga jij ook weer fijn slapen, woezel?
5: Maar ik moet Pip bewaken voor die grote beer.
3: Laat dat maar aan grote woezel bovenover, hoor. Die kan dat heel goed. Slaap lekker, kleine jongen. En droom maar fijn over de sterren.
1: Oh, een vallende ster. Dan mag je een wens doen. Doe snel je ogen dicht en denk aan het allerfijnste. En niet vertellen, hoor. Die wens is alleen van jou.
8: Chip, chip.

0: Meneer de Mol, wilt u ook een knap kunstje doen?
1: Nee, hoor.
0: Echt niet?
1: Nee, hoor.
0: Oké, dan gaan we nu allemaal rennen met de muizen!

0: ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.

0: kidsradio is echt super cool.
1: Heb je alles bij je? Aha. Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen gebeurde er iets geks bij de kaboutertjes.
1: Slok, slok, slok. Dat zal lekkers maken. Dat zal lekkers maken.
2: Daar ben ik dan. Vanmiddag eten we brood met spek.
3: Smakelijk eten allemaal.
4: Smakelijk eten allemaal.
2: Ik zal het spek snijden.
3: Help! Wat gebeurt er?
4: Ik weet het ook niet.
2: We gaan omhoog.
3: We zijn veel te licht.
2: Wel nee, het moet iets anders zijn.
4: Maar wat? Reuze slimheks, het spek is van ons.
5: Nog niet.
4: Hoezo niet? Het ligt daar.
5: Omdat jij het nog moet pakken, dikke domoor.
4: Oh ja, dom.
5: Snel, stil dat stuk spek, suffert.
4: Oh ja.
2: Hé, kijk, daar is de reus.
4: Dat zal lekker smaken.
3: Hé, kijk nou.
2: Hoe kan dat? Zo slim is hij toch niet?
3: Hij kan niet eens toveren.
4: Vragen jullie je liever af hoe wij naar beneden komen?
3: Ja.
4: Wat ben jij toch slim?
5: Ja.
4: Als ik bijvoorbeeld vraag hè, hoeveel 1 en 1 is, dan weet jij meteen dat 1 en 1 is...
5: 2! Hersenloze gansworst.
4: Ja, ik wist het wel, hoor. Net zoals jouw kaboutertoverspreuk, hè. Dat is gewoon hocus-jocus... Nee, dojo-pocus.
5: Hou op! Ik doe het nog 1 keer. Hocus-pocus-jadocus.
4: Ja, dat was het.
3: Zo.
4: En nu gaan we eten.
5: Nee, natuurlijk niet.
4: Maar waarom eigenlijk niet?
5: Omdat we het gaan bewaren, slaagselhoofd.
4: Bewaren, ja. Maar waarom eigenlijk?
5: We bewaren het voor als de koude winter komt. Begrijp dat dan?
4: Natuurlijk. Voor als de koude winter komt. Logisch.
5: En jij gaat het spek opbergen. Je moet zorgen dat KKK en Kuur niet bij kunnen.
4: KKKQ?
5: De kaboutertjes. Verzin iets verstandigs, vriend. Of kan ik niks aan jou overlaten?
4: Tuurlijk wel. Voor als de koude winter komt. En de kaboutertjes mogen er niet bij kunnen. Ik hang het hoog in de boom. Voor de koude winter. En de kaboutertjes, die kunnen er niet bij. Zo dom ben ik heus niet, hoor.
6: Ha, reus.
4: Wie ben jij nou weer?
6: Keukenkabouter. En dat spek daar, dat is van ons. Dat heb je net gestolen.
4: Ja, dus is het nu van mij en ik ga het bewaren.
6: Voor ons?
4: Nee, ik bewaar het voor de koude winter. Dus ik zou zeggen, ophoepelen.
6: Tja, koude winter. Die ken ik geloof ik wel.
4: De heks zal trots zijn. Dat spek blijft daar hangen. Tot de koude winter komt. Slim van mij, hè?
7: Hallo.
4: Wie ben jij nou weer? Kiki, Keiko of Q?
7: Allemaal fout. Ik ben Kou.
4: Wat? Kou? Kou Kabouter?
7: Nee, mijn voornaam is Kou, maar mijn achternaam is De Winter. Kou De Winter dus.
4: Kou De Winter? Oho, ja.
7: En ze hebben mij verteld dat ik moest komen, want voor de Kou De Winter wordt hier een spek bewaard.
4: Ja. Dat de Kou De Winter zo snel zou komen. Maar je hebt gelijk. Alsjeblieft.
7: Nou, dankjewel hoor. En doe de groeten aan de heks.
4: Goed gedaan, hè. Wat ben ik toch slim.
5: Ha, reus, vertel, waar heb je het spek gelaten?
4: Dat heb ik meegegeven aan Koude Winter. Het was een kabouter.
5: Een wat? Gek geworden, gatenkaas. Het is nog zomer. Moet ik dan ook alles zelf doen? Eerste klas ezel.
4: Maar wat heb ik dan verkeerd gedaan?
0: Gelukkig aten de kabouters die dag dus gewoon brood met spek. Want stelen, dat doe je niet. Dat had de reus kunnen weten, want hij had al een keer. Maar dat is weer een heel ander verhaal.

0: Arrivederci.
1: Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag! TikTok.

0: Hallo allemaal, hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: ze zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je...

0: Later als ik groot ben. Vandaag gaan Woezel en Pip weer een dagje naar school. Wat zullen ze gaan doen? Lezen? Schrijven? Rekenen? Misschien wordt het vandaag wel iets heel anders. Iets nieuws.
1: Goedemorgen, kinderen. Fijn dat Woezel en Pip er ook weer bij zijn.
2: Ja.
1: Vandaag gaan we het over iets bijzonders hebben. We gaan het hebben over later. Over later als je groot bent. Jongens, weten jullie al wat je wil worden als je groot bent?
3: Dokter! Dokter Pip!
4: Nee, koningin!
5: Oeh!
3: Ja!
6: Ik wil zo iemand worden die onder de grond graaft en allemaal oude dingen vindt.
1: Ah, een archeoloog heet dat. En jij, Woezel, heb jij al een idee?
7: Ik wil wel een bedenker worden.
8: Oh ja?
7: Ik wil grote dingen maken.
8: Oh.
7: Dan bedenk ik een hoge berg waar Tanton op kan staan, zodat ze verder kan kijken. En een stukje gras op wieltjes waar u met uw pot op kan staan en een eindje kan rijden.
1: Oh, heel goed. Jij wordt vast ingenieur.
9: Oh, leuk, Woezel.
3: Oh, Woezel. Prrr. Kun je dan voor mij een paleis bedenken?
7: Tuurlijk, koningin Buurpoes. Dat komt hier te staan. Dan moet de school wel een stukje opzij.
3: En bouw je voor mij een ziekenhuis?
7: Geen probleem, dokter Pip. Dan breken we ons hok af. Dan doen we die struiken daar weg. En dan bedenk ik wel een nieuw groot hok met wel 10 mandjes erin.
3: Fijn!
7: En voor jou, molletje? Voor jou bedenk ik een hele grote graver. Dan kun je echt grote tunnels graven. Wij ze varen. Ik begin vast.
6: Ik doe ook mee. Ik ben toch Archeo Hoge Meloen?
3: Ja, maar ik mag eerst, want ik ben koningin en je mag altijd voorop. Hé, ik doe ook mee hoor, want als iets met jullie gebeurt, moet dokter Pip jullie redden.
1: Kijk uit! Jongens, dat is voor later. Het is nog niet zo ver. Kinderen, luister nou. Ophouden nu. Tovertuinkinderen, stop! Jongens toch, jullie ideeën zijn prachtig hoor. Maar wacht nog maar even met groot worden.
3: Oh.
1: We gaan nu eerst maar eens even verder met leren lezen, schrijven en rekenen. Nou, dat is toch grappenmakers. Juist. Weten jullie wat, kinderen? Ik ben net als Woezel ook een goede bedenker, hoor.
2: Oh, ja.
1: En ik bedenk dat jullie de rest van de dag maar lekker moeten gaan graven en spelen. Later komt snel genoeg.
2: Ja!
1: Wel ergens anders graag. Zeg tante maar dat het goed is. School is uit.
2: Ja!
6: Dag, wijze vader!
2: Tot
1: de volgende keer! Jongen.
0: Ja, later als je groot bent. Soms lijkt het al dichtbij, maar het is nog best ver weg. Weet jij al wat je worden wilt? Alles kan. Alles mag. Bakker, archeoloog, muzikant, architect.
3: Waar was ze?

ben Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: so they got funky. But will Tarzan have Jane? Stay tuned.
1: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: En ik ook.
4: Kids Radio is cool.
5: Kids Radio is echt super.
6: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
7: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
8: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
9: Dit is Hallo Kids Radio.
10: Ik vind Kids Radio de leukste zender van heel Nederland. Groetjes de Jansen.
11: Jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
12: Hallo allemaal.
11: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Riem en vast, daar.

0: Kikken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids.

Hoi, ik ben Linde en welkom bij de Smikkel Show. We gaan het weer hebben over heerlijk smikkelen en eten. En dat doe ik omdat ik kinderdiëtiste ben. En kinderen noemen mij ook wel eens de eetdokter. Nou, dan weet je het wel, dat is iemand die veel en van lekker eten houdt. Maar vooral gezond eten. En daar gaan we het in de Smikkel Show over hebben. Maar we gaan dus niet alleen smikkelen. We gaan ook naar hele leuke liedjes luisteren. Dus daar komt-ie, een heel leuk liedje. MUZIEK.

0: het is natuurlijk lunchuur, dus maak je broodtrommel maar open. En ik ben heel benieuwd wat daarin zit. En daar komt-ie hoor. Dit is de broodtrommel van...
1: Avalon hier. Ik heb een broodtrommel met vakjes. In het ene vakje, een klein vakje, zitten kaasvlinders. En daaronder zit een cheesemannetje. En als brood krijg ik dan een broodje met eiersalade of met vlees. Ik heb ook in mijn broodtrommel wraps. En als ik even de wraps opzij doe, heb ik veel met peer en meloen.

Ik ga je iets vertellen wat je misschien wel al weet. Als je eten helemaal door je lichaam heen is gegaan, heeft je lichaam alle voedingsstoffen eruit gehaald en die je lichaam niet meer kon gebruiken. En alles wat je niet meer nodig hebt, poep je uit. Gadverdamme. En soms is eten moeilijk te verteren. Bijvoorbeeld mais of velletjes van een tomaat en paprika. En daarom zie je die soms wel eens terug in je poep. Gadverdamme. Kijk maar eens achterom. Ik ga jou...

0: toverdag.
1: Rara, wat ben ik? Ik ben wit, koud en romig. En ik ben lekker, vooral heel zomers. Met chocolade of fruit ben ik altijd een hit. Rara, wat ben ik? Een ijsje.

Ik ben Linde en ik ben kinderdiëtiste. En jij denkt misschien, wie zit daar zo te babbelen de hele tijd? Nou ja, ik weet dus alles over eten en drinken. En specifiek voor kinderen. Dus er komen heel veel kinderen naar mij toe met vragen. Joh, Linde, hoe werkt nou eigenlijk het menselijk lichaam? Ik ben daarin geïnteresseerd. Mijn vader is, of moeder is dokter, of is misschien ziek geweest. Hoe werkt dat nou? En samen gaan we dan oefeningen doen. Hoe werkt dat eigenlijk? Een banaan, hoe komt die er weer als een drol uit? Dus samen doen we oefeningen hoe dat lijf nou eigenlijk werkt. En ja, dat is heel leuk om te doen.

Wat hoort er niet bij? Ja, eten doen we natuurlijk allemaal. Maar grotendeels moeten we wel in de keuken staan. Want daar wordt eten natuurlijk bereid. Heb jij wel eens goed in de keukenkastjes gekeken wat er nou eigenlijk in een keuken thuis hoort? En we gaan eens even horen of jij goed hebt opgelet. Ik noem zo meteen 4 dingen die thuis horen in een keuken. Maar eigenlijk niet dus, want het zijn er maar eigenlijk 3 dingen die in de keuken horen. En 1 ding hoort daar niet. En jij mag raden welke daar dus niet thuis hoort. Ben je er klaar voor? Daar komt-ie. Nummer 1. Ik sta in de keuken en ik ga wat maken. Ik pak een pan, een garde, een oven en een tandenborstel. Welke hoort hier niet in de keuken thuis? Het antwoord is een tandenborstel. Nou ja, die gebruik je misschien wel na het eten, maar niet in de keuken.

0: one. Goodbye to you. Farewell.
1: Welk dier hoor je hier? Alright, het is weer tijd voor een geluidenspel. Want wat als ik je vertel dat sommige dieren net zo lekker smikkelen als wij? Want weet je, dieren eten natuurlijk ook. Misschien heb je wel een aapje die 's ochtends even over je schouder meekijkt. Wat zou die nou eten? Geen idee. En hoe klinkt die nou als die eet? Nou, dat gaan wij vandaag doen. Je hoort zo meteen een grappig geluid van een dier wat aan het eten is. En ik ben heel benieuwd of jij kan raden welk dier het is. Komt-ie!

Zo, hoor je dat? Die is wel echt aan het smikkelen, zeg. Het is wel een dier wat volgens mij altijd honger lijkt te hebben. En ik kan je wel een beetje op weg helpen, want het is een heel groot beest. Hij is grijs, hij heeft een lange slurf en houdt heel erg van water. Rara, wat ben ik? Een olifant!

wat een feestje was dit weer, zeg. De Smikkelshow. En je hoort mij natuurlijk op tijdens de lunch. En of het nou op school is of thuis. Ik hoop dat je het gewoon de volgende keer weer zo leuk vindt dat je er weer bij bent. Tot de volgende keer.

0: Kikken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Zeg, ik doe heel even mijn ogen dicht, maar we blijven wel wakker, hè? Jawel.
1: Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten, zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug, want ze misten de vijver.

0: zijn weer terug.
1: Hey, ze zijn weer terug.
2: Hallo.
1: Wie had dat nou gedacht, zeg.
2: Ja, ik hoop niet dat het
1: wat een verrassing. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
3: Ja.
2: Een feestje.
1: Jongens, meisjes.
4: Hoi, jullie zijn echt de coolste radio van Nederland.

0: 3, 2, 1. De Dino Weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino Trail. Beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis. En ontmoet levensechte dino's. Vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch. Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

0: handjes.
1: Beide handjes.
0: Op de rug.
1: Op de rug.
0: Kleine stapjes.
1: Kleine stapjes.
0: Vliegensvlug.
1: Vliegensvlug.
0: Lekker draaien.
1: Lekker draaien.
0: In het rond.
1: In het rond.
0: Heel hard stampen.
1: Heel hard stampen.
0: Op de grond.
1: Op

0: Als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo alleen.
0: Precies. En als wij zingen Zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen. Komt-ie.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de weer.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
5: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
5: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Party, party.

0: Joehoe!
1: Wij plukken de dag op ons eiland in de zee.
2: Wij plukken de dag, ook al valt dat soms niet mee.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal. Ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Bartie.

0: Ik ben Hanne.
1: Ik ben Julia.
2: Ik ben Marten.
3: En wij zijn K3.
0: Wil je ons een berichtje sturen? Doe dat dan nu meteen
2: met de gratis app van Hallo Kids Radio.

0: Plopper de plopper de plop. Wat is het vandaag toch een heerlijke dag om plopkoeken te bakken.
1: Toet, toet, kijk uit.
2: Hallo.
1: Toet, toet, kijk uit.
2: Ga je mee? Oh, wacht.
1: Toet, toet, kijk uit.
2: Is het al groen?

0: Hanne.
1: Ik ben Marten.
2: Ik ben Julia.
3: En wij zijn K3. Je hoort ons elke middag in het programma De Wereld van Studio 100. Hanne Kids Radio.
4: Goedenavond, dit is het nieuws.
5: Vanavond is over de hele wereld een gigantisch feest losgebarsten.
4: Alle soldaten overal op aarde hebben de wapens neergelegd.
5: En er wordt muziek en dans gesignaleerd.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: oma. Oh.
1: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
2: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
1: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
3: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een heisje van snoep.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.

0: Kijkers zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail. Beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis. En ontmoet levensechte dino's. Vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch. Boek nu op julianatoren.nl. Laters! Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: 3, 2, 1. De Dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino-trail. Beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis. En ontmoet levensechte dino's. Vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch. Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo alleen.
0: Precies. En als wij zingen Zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

stop now? A goat in the boom meowed loud. Fuck the ladder.

0: Hans en Grietje.
1: In een heel groot bos woonde eens een arme houthakker met zijn vrouw en twee kinderen. De jongen heette Hans en het meisje heette Grietje. Er was niet elke dag genoeg eten voor hen allemaal. En al helemaal geen snoep. En zeker niet toen alles maar duurder en duurder werd.
2: Vrouw, we moeten iets verzinnen. Ik kan het niet aanzien, die magere gezichtjes van die kinderen.
3: Ik heb wel een idee, maar het is niet zo leuk. We brengen ze morgen naar het bos. We geven ze een flink stuk brood mee waarmee ze kunnen doen tot de avond. Ik weet zeker dat ze door mensen gevonden worden die dan medelijden krijgen en goed voor onze kinderen zullen zorgen. En anders is er in het bos meer eten te vinden dan hier in dit huis.
2: Wat is dat nou voor een belachelijk idee? Dat doe je je eigen kinderen toch niet aan?
3: Nou, weet jij dan hoe we aan eten komen?
2: Ach,
3: wil je liever dat ze verhongeren?
2: Nee, natuurlijk niet.
1: Maar de man kon kletsen wat hij wilde. Het gebeurde toch zoals moeder het zei. De vrouw van de houthakker was niet de echte moeder van Hans en Grietje en hield niet zo van kinderen.
4: Hoorde je wat mama zei?
5: Hè? Wat? Oh, ik sliep al bijna.
4: Papa brengt ons morgen naar het bos en laat ons daar dan alleen achter. Dat kan toch niet? Daar komt niks van in. Ik ga wat bedenken om de weg terug te vinden. We strooien steentjes uit de tuin. Als ze slapen, ga ik stiekem naar buiten om de steentjes te halen uit de tuin. Die laat ik dan morgen hier en daar vallen en dan lopen we gewoon weer terug.
5: Ik heb zo'n erge honger, maar ik ga toch proberen te slapen. Goedemorgen, kinderen. Opstaan. Jullie gaan vandaag met papa mee hout sprokkelen. Hoppatee, eruit.
4: Psst, Grietje. Als jij nou voor mij loopt, laat ik telkens een steentje vallen.
5: Oké.
2: Zo, kinderen. We zijn nu midden in het bos, dus begin maar met hout sprokkelen. Ik kom straks kijken of jullie genoeg hebben.
1: Na een poos lag er een hele berg takken en gingen Hans en Grietje zitten wachten tot hun vader terugkwam. Maar uren later was hij er nog steeds niet.
4: Ik heb honger. Ik eet mijn brood vast op. Jij?
5: Ja. Sorry, maar ik heb het stiekem al opgegeten.
4: Oh, sufferd. Dat was niet slim van je. Kom, dan lopen we weer terug naar huis met het hout. Volg mij maar, ik zie waar de steentjes liggen.
1: Laat, heel laat kwamen ze bij hun huisje aan. Het was al donker buiten.
5: Hé? Maar waar waren jullie nou? We waren doodongerust. Nou, schiet op. Ga nu maar naar je kamer.
2: Net goed, vrouw. Ik vond het toch al een slecht plan. Ik ben blij dat ze terug zijn.
3: Er is anders niks veranderd. Want we hebben nog steeds geen eten. Dus jij gaat gewoon morgen nog een keer. Maar doe dan eens een keertje iets goed. Breng ze verder het bos in.
2: Oh.
4: Psst, Grietje. Morgen weer hetzelfde verhaal.
5: Sst. Ik ben moe.

0: De volgende dag ging het precies zoals de vorige dag. Ook die avond kwamen Hans en Grietje weer naar huis. Moeder had het plan inmiddels opgegeven. Voorlopig. De dagen daarop was alles eigenlijk weer zoals altijd. Vader ging hout hakken, moeder gaf Hans en Grietje de opdracht om de was te doen en er was geen eten. Laat staan snoep. Tot op een middag.
1: Jongens, kom, we gaan nog even naar het bos. Kijken of we paddenstoelen en bessen kunnen vinden voor het eten vanavond.
2: Grietje, wat nu? Ik heb geen tijd meer om steentjes te pakken. Bedenk iets, snel.
1: Help! Ik heb geen idee, alleen... Dan... Het stuk brood. Het stuk brood. We verkruimelen het stuk brood en laten de kruimels achter ons vallen.
0: Dat had ook best gekund als vogels en muisjes geen broodkruimels aten. Maar dat doen ze dus wel. En daarom konden Hans en Grietje die avond niet meer terug naar huis. Ze zochten in het mos en tussen de blaadjes, maar ze vonden geen kruimeltjes. Zonder dat ze er erg in hadden, liepen ze dieper en dieper het bos in. Grietje was doodmoe en huilde aan één stuk door.
1: Ik mis papa en mama zo. Het kan me niet eens meer schelen dat ik honger heb. Als ik maar weer eens naar huis zou mogen.
2: Ik zou er alles voor over hebben om weer terug te kunnen. Kijk, daar! Licht! Het is een klein huisje. Gelukkig, alles beter dan een nacht in het koude bos. Kom Grietje, we gaan erheen.
1: Oh, kijk nou Hans, het huisje is gemaakt van koek en snoep. Oh, wat lekker en wat mooi. Kijk, de muren zijn gemaakt van koek en de deurbel is een lolly. Alles is van marsepein gemaakt en overal waar ik kijk zie ik spekjes en droppen zuurtjes. Oh, hè? De dakpannen zijn pannenkoeken.
2: Lekker. Ik heb van mijn leven nog niet zoveel lekkers op. Hier, proef eens een stuk van het raampje. Dat is van suiker. Geweldig, een limonadefontein. Ik had net een reuze dorst.
0: Even waren ze alle ellende en zelfs hun vader en moeder vergeten. Maar toen nam Grietje een hap van de deurlollybel. Of deurbellolly, zoals je wilt. Er klonk in het stille huisje een harde bel.
3: Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje?
0: Aan de deur verscheen een oud, rimpelig vrouwtje met een brilletje op haar neus. Hans en Grietje schrokken zich een hoedje en wisten niet of ze moesten rennen of uitleggen aan de vrouw dat ze al dagen niet gegeten hadden.
3: Zo, lieve kinderen, oh, wie heeft jullie hier gebracht? Kom toch binnen, daar is het zo lekker warm. Oh, en ik heb twee heerlijke zachte bedjes voor jullie klaarstaan. Oh, jullie zullen wel moe zijn, arme schatten.

0: Je begrijpt dat de heks niet zo lief was in het echt. Ja, zo gaat het nou eenmaal niet in sprookjes. Ze hield eigenlijk helemaal niet van kinderen. Want die snoepte alleen maar van haar huis. En verder deden ze niets. Maar ze lustte wel graag kindjes. Voor het middageten. Of 's avonds voor het slapen gaan. Natuurlijk wisten Hans en Grietje dat toen nog niet. En dus gingen ze mee naar binnen. Even later lagen ze heerlijk te slapen in de zachte bedjes. Helaas zou er de volgende ochtend veel veranderd zijn.
1: Hohoho, dat wordt lekker smullen. Eerst maar eens even dat magere jochie in het hok in de tuin zetten. En lekker vetpesten. Hé, luie meid, ga jij eens even snel water halen. Ik heb je broer vastgezet in het hok waar hij thuis hoort. Daar mest ik hem lekker vet, totdat ik hem kan opeten. Oh ja, en zoek mijn bril, hè. Zonder bril ben ik nergens. Zo blind als een mol.
0: In de dagen die volgden kreeg Hans heerlijk eten. Maar Grietje kreeg alleen maar botjes en schilletjes. Elke morgen als Grietje water ging halen, kletste ze even met haar broer. De bril van de heks had ze gevonden, maar stiekem in haar jurk gestopt. En elke morgen liep de heks naar het hok om te voelen of Hans al dik genoeg was om op te eten. Hans stak dan een takje door de tralies. En omdat de heks nog steeds haar bril niet had, dacht ze dat hij nog steeds mager was. Tot ze er op een dag helemaal genoeg van had.
1: Kan me helemaal niks schelen dat je broer nog zo mager is als een lat. Morgen, ik zeg je, morgen ga ik hem opeten. Maar eerst ga ik nog maar eens even een lekkere taart bakken, hè? Als een beetje extra dik maken voor je broer. Nou, vooruit, Kreng. Steek die oven eens aan. Nou, vooruit. Kom op, steek die oven eens aan.
0: Grietjes tranen met tuiten konden niets aan haar plan veranderen. Snel liep ze naar Hans om het slechte nieuws te vertellen. Daarna liep Grietje naar de oven en keek angstig in het grote zwarte gat.
1: Vooruit nou, snel een beetje. Steek die oven aan. Ja, dat gaat toch niet vanzelf? Daar moet je een zwavelstokje bij houden, dom wicht.
2: Maar hoe werkt dat dan? Ik kan er toch niet inkruipen? Dat gat is veel te klein en hoe moet dat met zo'n zwavelstokje?
1: Oh, ga toch eens opzij, tuttenbel. Ik moet ook alles voordoen. Nou, kijk goed wat ik doe. Kijk, zo doe je dat.
0: Grietje had vliegensvlug een plannetje bedacht en liet de heks zelf in de oven kruipen. Snel gaf ze de heks een duw en gooide ze het deurtje dicht. En daar zat dan de heks. Ze kon er niet meer uit.
1: Oeh, je bent nog dommer dan dom. Doe die deur open. Oh nee.
2: Hans, we zijn gered. Kom er maar uit. We gaan terug naar huis.
0: Hans en Grietje namen al het snoepgoed wat ze konden dragen mee naar huis. Van het huisje was niet veel meer over. En onder het bed van de heks vonden ze ook nog een zak vol met goud, parels en edelstenen. En ook die propten ze in hun zakken, zoveel ze konden.
3: En nu naar huis.
2: Maar hoe? We weten de weg niet.
0: En daar kwamen ineens in een grote zwerm honderden vogeltjes uit het bos, kwetterend en tjilpend, alsof ze wilden zeggen: wij hebben toen jullie broodkruimeltjes opgegeten, maar nu zullen we het goed maken. Wat een gezelschap. Koolmezen, mussen, vinken, roodborstjes, alles fladderde door elkaar. En als een grote, bontgekleurde wolk vlogen ze voor de kinderen uit om hun de weg te wijzen. Na een paar uur lopen begonnen Hans en Grietje de bomen en struiken weer te herkennen. En ja hoor.
3: Ja, daar is ons huis!
0: Hans nam Grietje bij de hand en rende naar hun huis. De houthakker huilde tranen van geluk. Hij had geen rustig moment meer gekend sinds hij zijn kinderen in het bos had achtergelaten. Dag en nacht had hij op een stoel bij het raam gezeten, verdrietig en beschaamd. Zijn vrouw had haar spullen gepakt en was kwaad weggelopen omdat hij sinds die dag geen woord meer tegen haar gesproken had. Die avond ging iedereen tevreden slapen. Blij dat ze allemaal weer thuis waren. Zo ging het nog vele jaren verder. Honger hadden ze niet meer. Geld hadden ze genoeg. Zeker voor snoep. En wat er ook gebeurde, nooit zou de houthakker zijn kinderen meer alleen in het bos achterlaten.

0: Kijkers zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail. Beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis. En ontmoet levensechte dino's. Vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch. Boek nu op julianatoren.nl. Laters! Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.
2: Op een vrijdag in de kroeg, ergens in Amsterdam, zat aan de bar.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: De kleine zeemeermin. Op de bodem van de oceaan stond een sprookjespaleis. Het was gemaakt van koraal in alle kleuren van de regenboog. Het dak was bezet met parels die fonkelden in het licht. En daaromheen lag een schitterende tuin, vol met planten en anemonen in de prachtigste kleuren. Te midden van al dat moois zat een kleine zeemeermin. Ze heette Arinde.
1: Iedereen vindt het hier beneden zo mooi, maar boven het water is alles zoveel mooier. Want daar schijnt de zon. Wat zou ik de wereld boven water graag willen zien?
2: Je zult nog een jaartje moeten wachten, mijn lieve kind.
1: Maar zeemeer, oma.
2: Je kent de wet.
1: Altijd weer die stomme onderwaterwet. Waarom nou toch? Al mijn zusjes zijn al geweest, maar ik moet wachten.
3: Dat is toch logisch? Wij zijn ouder dan jij.
0: De vijf zusjes van de kleine Arinde kwamen net voorbij gezwommen op weg naar het paleis.
4: Oh, het wordt allemaal zo overschat. Op het land krijg je een droge huid en enge rimpels.
5: Precies. Hier beneden zitten we veel beter. Want niets is zo vochtinbrengend als... ja, als vocht.
1: Maar de zon. De zon moet prachtig zijn. En dan die dingen waar de mensen in wonen. En wat ze allemaal kunnen doen wat wij niet kunnen. Zoals met die, je weet wel, dingen die...
2: Benen, lieve kind. Je bedoelt dat mensen benen hebben in plaats van een vissenstaart.
1: Ja, benen!
2: Ja. Nou, volgens mij wordt het tijd om naar binnen te gaan. Ga je mee?
0: De tijd verstreek. En op een mooie dag in mei werd Arinde 16 jaar. Het was groot feest in het onderwaterrijk. Iedereen was blij. Maar niemand was zo blij als Arinde zelf.
1: Joehoe, joepie, het is zover. Vandaag mag ik eindelijk naar boven. Oh.
2: Ah. Ho, ho, ho, ho, ho. Rustig aan, mijn kind.
1: Sorry, zeemeer oma, maar vandaag is het zover. Vandaag mag ik naar boven.
2: Ja, lieverd, maar pas als het donker is, hè, boven water. Want je wilt toch niet dat de hele wereld je ziet? Mensen geloven niet meer in zeemeerminnen.

0: Later die dag, toen het begon te schemeren, zwaaide haar zusjes samen met haar vader, moeder, grootmoeder en de hele hofhouding Arinde uit.
1: Nou, dag
2: zusje!
3: Dag zusje!
0: Ze zwom zo hard ze kon naar boven.
4: Eindelijk!
0: Ze keek om zich heen en zag in de verte een schip.
4: Wat is dat voor ding?
0: Ze zwom zo snel als ze kon naar het schip toe en zag allemaal mensen op het dek.
5: Lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria.
1: Hoera!
6: Mannen, vandaag vieren we de verjaardag van onze prins en kapitein in de dop.
1: Dankjewel, kapitein. Ja, voordat u het weet, sta ik inderdaad achter het roer.
6: Ja, maar zover is het nog niet.
4: Oh, wat een knappe man. Die zwarte haren en die groene ogen. Wat is hij mooi. En hij is een prins,
0: zwijmelde Arinde. Maar net toen de prins voor de grap aan het roer wilde draaien, begon het te waaien.
1: Waar komt die storm opeens vandaan?
6: Weet ik het. Maar zo'n storm betekent in elk geval weinig goeds.
0: De kapitein duwde de prins opzij en sloeg het roer om. Het schip keerde en de zeilen bolden in de wind. Het begon te regenen. De schemer vervaagde naar duister en aan de lucht verschenen bliksemflitsen. Het schip werd geraakt door de bliksem en met een donderklap brak het in tweeën. Ze dook onder water en zocht naar de prins.
4: Waar is hij nou? Oh, daar!
0: Ze zwom naar hem toe, pakte hem vast en trok hem boven water, zodat hij adem kon halen. Met de prins in haar armen zwom ze naar het goudgele strand.
4: Zo, hier ben je veilig.
0: Voorzichtig veegde ze de haren uit zijn gezicht en neuriede een prachtige melodie.

0: Oh, ik zou er alles voor over hebben om één dag op het land te mogen leven. Om één dag met jou hand in hand te mogen lopen.
1: Maar toen de prins met zijn ogen begon te knipperen, dook ze snel de zee in

0: gingen weken voorbij en de kleine zeemeermin was stil. Zo stil dat iedereen zich zorgen begon te maken. Maar Arinde wilde niemand vertellen wat er aan de hand was. En zelfs als haar zusjes vroegen:
1: Arinde, kom je buiten zwemmen?
0: Had ze daar geen zin in. Het liefst zwom ze alleen. Dan kon ze lekker aan haar prins denken.
2: Zo, zo, zo?
0: Het was de zeeheks.
2: Moet je dat nou zien? Wat een zielig hoopje vis ben jij. Maar deze arme oude zeeheks kan jou wel helpen, hoor. Ik weet precies wat jij wil. Jij wil een mens worden. Met echte, je weet wel, hè?
3: Ja, echte benen.
2: Ah, gelukkig. Je bent je tong nog niet verloren. Nou, aangezien ik recht door zee ben en eerlijk, wil ik wel een poging wagen.
3: Dat zou fantastisch zijn. Dan kan ik naar mijn prins toe.
2: Natuurlijk, ik kon erop wachten. Er is een man in het spel. Maar geen zee gaat mij te hoog, hoor. Ik zal ervoor zorgen dat jij je op het land voelt als als een vis in het water. Maar dan vraag ik wel één klein dingetje van jou.
3: Zegt u het maar. Wat wilt u hebben? Ik wil u alles geven. Mijn lievelingsknuffel.
2: Rustig maar. Alles wat ik van jou wil is iets heel kleins. Iets wat je niet eens zult missen, want je gebruikt hem de laatste tijd nauwelijks. Je stem. En het liefst zingend.
3: Mijn stem? Maar hoe zeg ik dan tegen de prins dat ik van hem hou?
2: Ja, het is dit of het is niks. Oh ja, voor ik het vergeet. Je krijgt 3 dagen de tijd om zijn liefde te winnen. Voor het einde van de 3e dag moet hij zeggen dat hij van je houdt. Zo niet, dan zul je sterven.
3: Kan me allemaal niks schelen. Gaat uw gang. Neem mijn stem maar.
2: Mooi, we hebben een deal. Nou, ga maar zingen.
0: De zeeheks toverde een flesje en met een simpel gebaar ving ze de zingende stem van de zeemeermin.
2: Zo, dat is gepiept. Dat was jouw aandeel, nu mijn aandeel.
0: Onder de staart van Arinde verscheen een kleine draaikolk die groter en groter werd en haar naar binnen zoog. Ze hoorde nog net de gemene lach van de zeeheks voordat haar vissenstaart veranderde in 2 prachtige benen.
2: Oh, had ik je al verteld dat mensen onder water niet kunnen ademen? Sterkte!
0: Zo snel als ze kon, zwom Arinde naar de oppervlakte en daarna naar de kust. Niet veel later kroop ze uitgeput op het kleine strand achter een kasteel.
4: Hé, hey, zie ik het goed? Kruipt daar nou een meisje op het strand? Uit zee? Dat moet niet gekker worden.
0: De prins rende op haar af en hielp haar overeind. Dat ging natuurlijk niet zo soepel, want Arinde had nog nooit op benen gelopen. Ze viel telkens om.
4: Zo, jij hebt echte zeebenen. Kom maar, je bent natuurlijk uitgeput. Hoe heet je?
0: Het bleef stil, want de prinses had geen stem meer.
4: Nou ja, van de schrik waarschijnlijk je stem verloren. Maar dat geeft niks, want je ogen zijn zo blauw als de zee. Die zeggen me genoeg. Kom, dan breng ik je naar mijn kasteel.
0: Ze wende snel aan het leven boven water en aan haar benen. Maar het belangrijkste was dat ze in de buurt kon zijn van haar prins. Hij nam haar overal mee naartoe. En in een mum van tijd waren er 2 dagen om.
4: Jongen, jongen, ik heb in tijden niet zo'n lol gehad.
0: Arinde knikte. Ze had willen zeggen dat ze net zo genoot van alles wat ze samen deden. Maar ja, dat ging natuurlijk niet zonder stem.
4: Je bent een van de leukste vriendinnen die ik heb.
0: Verschrikt keek Arinde hem aan. Vriendinnen? En dan ook nog 1 van de leukste? Dat wilde ze helemaal niet. Ze wilde zijn vriendin zijn. Ze was waanzinnig verliefd op hem.
4: Kun je een geheim bewaren?
0: Arinde knikte.
4: Een aantal weken geleden zonk mijn schip in een verschrikkelijke storm. Ik ben de enige die het ongeluk overleefde. Een meisje heeft me toen gered en naar het strand gebracht. Op haar ben ik verliefd geworden. En met haar wil ik trouwen.
0: Wild schudde Arinde met haar hoofd. Hij had het over haar. Maar omdat ze zo stom was geweest om haar stem aan de zeeheks te geven, kon ze hem dat niet vertellen.

0: Die avond liep ze door de tuin naar het strand. Ze klom op een rots in het water en keek uit over de zee. De 3 dagen waren bijna voorbij. Op dat moment zag Arinde 5 hoofden boven het water uitkomen.
1: Arinde, luister naar ons.
2: We hebben de zeeheks gesproken. Ze heeft ons alles verteld over de prins.
3: En ook dat ze je benen heeft gegeven. Luister, Arinde, misschien kunnen we je helpen.
1: De heks heeft ons deze dolk gegeven. Voor de zon opkomt, moet je dat in het hart van de prins steken. En als een warme bloed dan op je voeten druppelt, dan groeien die weer aan elkaar tot een vissenstaart. En dan word jij weer een zeemeermin. En dan kun je weer bij ons onder water komen. En dan kun je 300 jaar leven.
2: Dan kun je weer terug. We missen je zo.
0: Aarzelend nam Arinde de dolk aan van haar zusjes.
4: Succes!
0: Nu moest ze doen wat haar zusjes haar hadden opgedragen. Toen het nacht werd, sloop ze voorzichtig naar de kamer van de prins. Uit haar jurk pakte ze de dolk en hield deze boven zijn hart. Maar ze kon hem niet doden. Daarvoor hield ze te veel van hem. Huilend rende ze naar buiten, terug naar het strand. Ze klom weer op de rots waar ze eerder die avond ook op had gezeten. Ze spreidde haar armen en gooide zichzelf in de golven. Maar ze ging niet dood. Nee, want zeemeerminnen kunnen niet sterven. Ze veranderde in het zuiverste zeeschuim op de toppen van de golvende zee. En soms, als je heel goed luistert, kun je haar nog horen.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Hallo, ik ben Noah en ik ben 9 jaar en ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30. Soms gaat niet.

Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim. Maar niet verder vertellen, hè? Want dan weet iedereen het. Dan weet straks het hele bos wat ik uitgeet. Staat straks iedereen bij die rode schoentjes? Nee, dit is ons geheim. Sst. 1, 2, 3.
1: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: En ik ook.
4: Kids Radio is cool.
5: Kids Radio is echt super.
6: Welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: de Weerman, Weerman, Sion.
1: Ik ben de Weerman van.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip! Hoera!
2: Wat is een oliebol toch een grappig ding? Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De oliebol.

0: ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.